0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie. Die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen, en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten. Het weer, eerst kan het nog mistig zijn, later een afwisseling van zon en wolken bij een graad of 20.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De zoektocht naar nesten van de geelpoothoornaar in Flevoland gaan door. Het opsporen van die nesten kost veel tijd en gebeurt voor een groot deel met hulp van vrijwilligers. Maar het is wel nodig, want de geelpoothoornaar is een invasieve exoot in Flevoland. De soort kan schade veroorzaken aan de biodiversiteit. Onder andere doordat de hoornaar jaagt op bestuivers, zoals honingbijen. Mensen die menen zelf een geelpoothoornaar te hebben gespot, kunnen dat checken en doorgeven op www.waarneming.nl. Voor meer informatie over de dieren kun je terecht op de website van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De politie heeft woensdag in Purmerend een 20-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden op verdenking van drugshandel. De vrouw hield zich samen met een 22-jarige man uit Amsterdam op aan de Westerweg in de Noord-Hollandse gemeente. De politie was door meerdere anonieme getuigen getipt dat daar mogelijk een drugsdeal plaatsvond. In hetzelfde onderzoek is later in een woning in Volendam een halve kilo cocaïne aangetroffen. Vermoedelijk werd deze woning gebruikt als opslag voor drugs. Naast de drugs werden goederen en verpakkingsmaterialen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de handel in drugs. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie in Kampen heeft beelden gedeeld van een brandstichting bij een woning, waarvan vermoed wordt dat die te maken heeft met een conflict van de bewoners met meerdere personen uit de omgeving van Lelystad. De brandstichting vond op 26 augustus plaats en was de tweede bij die woning in 5 dagen tijd. Het betreft een woning aan de Berenklauw in Kampen. Er raakte niemand gewond, maar dat had heel anders kunnen zijn, meldt de politie. En de Compassieloop 2026 trok vrijdagavond ruim 180 deelnemers. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toch beschouwt de organisatie de wandeltocht voor 2 goede doelen opnieuw als geslaagd. De wandeling zamelt geld in voor inloophuis Passie, een ontmoetingsplaats in Lelystad voor mensen met kanker op hun levenspad. En ook voor Roparun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer... waarbij mensen een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag en morgen nog met rustig en vrijwel droog herfstweer te maken in Lelystad. Tijdens de ochtendspits kan het mistig zijn. De zon schijnt vooral in de middag met enige regelmaat. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 19 of 20 graden vrij warm voor de tijd van het jaar. Vanavond toenemende bewolking, vannacht overwegend bewolkt met kans op een beetje motregen. Door de vele wolken daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 12. Morgen blijft het droog, maar in de ochtend zijn wolken en nevel mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon geregeld door. In de middag is het opnieuw aangenaam met zonneschijn en een graad of 20. Woensdag ook nog aangenaam warm, maar later op de dag meer bewolking en in de avond verwacht ik regen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Bij Voorthuizen is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
4: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
2: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Bij Voorthuizen is de vertraging 5 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ook moet het voor ouders makkelijker worden om zwemles te regelen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Britse schrijver en politicus Jeffrey Archer is overleden. Wereldwijd zijn zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist snel op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De bouw van ruim 12.000 nieuwe sociale huurwoningen in Flevoland komt in gevaar als het kabinet de financiële positie van woningcorporaties niet gauw verbetert. Om te voorkomen dat bouwplannen stilvallen, moet het Rijk de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties afschaffen. Die waarschuwing komt van Centrada aan 5 andere Flevolandse woningcorporaties. Het is absurd dat wij winstbelasting moeten betalen aan de staat, terwijl al ons geld terugvloeit naar sociale huurwoningen, verduurzaming en leefbare wijken, aldus de Lelystadse corporatie. Dat geld kunnen we dus niet investeren in betere buurten, nieuwe sociale huurwoningen en verduurzaming, terwijl die investeringen hard nodig zijn en ook voor ons gevraagd worden. In Lelystad zou onder meer de verdere ontwikkeling van Warande in de knel komen, aldus Centrada. En Rijkswaterstaat erkent dat het ten onrechte heeft aangekondigd een deel van de A6 ten noorden van de Ketelbrug tijdelijk te sluiten voor zware trucks vanaf 35 ton. Vanwege onderhoud wordt het verkeer tussen de brug en Urk over één stel rijstroken geleid. Dat zou een extra belasting veroorzaken voor het viaduct over de Domineesweg, de afslag naar Urk en Nagelen. Gedacht werd dat de constructie daarvan niet sterk genoeg was om dergelijke trucks tegelijk over één helft te laten rijden en dus werd vorige week een omleiding aangekondigd. Uit een herberekening door technische experts blijkt echter dat de draagkracht van het viaduct voldoende is. Rijkswaterstaat begrijpt dat het voor transportbedrijven verwarrend is dat de aangekondigde maatregel nu wordt ingetrokken, maar het was noodzakelijk om de mogelijke gewichtsbeperking vooraf aan te kondigen, aldus de verklaring bij dat bericht. En het al eerder aangekondigde werk aan de Westerdreef is begonnen. Dat betekent de komende 3 maanden beperkingen voor het verkeer tussen de rotonde met de houtrit Dreef en de kruising met de Zuiveringweg. Daarnaast wordt ook de rotonde bij de Visarendreef aangepakt. Over het algemeen kan er wel worden gereden, maar de rotonde met de houtrit Dreef gaat op een nader te bepalen tijdstip even helemaal dicht. En verder kunnen bussen soms aangepaste routes rijden.
5: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: We hebben vandaag opnieuw met droog en rustig herfstweer te maken in Lelystad. De dag kan grijs van start gaan. Vooral na de ochtendspits breekt de zon steeds beter door. Met geregeld zon en een zwak tot matige zuidelijke wind is het vanmiddag met 20 graden voor een jas te warm. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar droog bij minimumtemperatuur van een graad of 12. Morgen eerst droog en periode met zon. In de middag is het nog steeds aangenaam. Wel neemt later de bewolking toe en in de avond gaat het regenen. Donderdag en de dagen daarna is het wennen aan buien en een stevige wind. Met hooguit 14 tot 16 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging een kwartier. Op de A28 Zwolle Amersfoort bij Strand Nulde 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
3: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
5: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
3: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in het midden van het land. Bij elkaar staat er 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken een half uur extra reistijd. Ook op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging. Verder file op de A50 Os Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. Daar sta je een kwartier in de file. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging door een auto met pech. Op de N50 Zwolle Emmeloord bij Kampen een kwartier vertraging. En ook de andere kant op sta je daar een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zou een dode zijn gevallen en zeker 6 mensen gewond zijn geraakt. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij verdiende miljoenen met zijn tv-optredens, maar werd later veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer op een aantal plekken nog mist, later lost die op. Vanmiddag in het midden en noorden meer bewolking en in het zuiden zonnig bij 19 tot 23 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De bouw van ruim 12.000 nieuwe sociale huurwoningen in Flevoland komt in gevaar als het kabinet de financiële positie van woningcorporaties niet gauw verbetert. Om te voorkomen dat bouwplannen stilvallen, moet het Rijk de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties afschaffen. Die waarschuwing komt van Centrada aan 5 andere Flevolandse woningcorporaties. Het is absurd dat wij winstbelasting moeten betalen aan de staat, terwijl al ons geld terugvloeit naar sociale huurwoningen, verduurzaming en leefbare wijken, aldus de Lelystadse corporatie. Dat geld kunnen we dus niet investeren in betere buurten, nieuwe sociale huurwoningen en verduurzaming, terwijl die investeringen hard nodig zijn en ook van ons gevraagd worden. In Lelystad zou onder meer de verdere ontwikkeling van Waranden in de knel komen, aldus Centrada. En Rijkswaterstaat erkent dat het ten onrechte heeft aangekondigd een deel van de A6 ten noorden van de Ketelbrug tijdelijk te sluiten voor zware trucks vanaf 35 ton. Vanwege onderhoud wordt het verkeer tussen de brug en Urk over 1 stel rijstroken geleid. Dat zou een extra belasting veroorzaken voor het viaduct over de Domineesweg, de afslag naar Urk en Nagelen. Gedacht werd dat de constructie daarvan niet sterk genoeg was om dergelijke trucks tegelijk over 1 hel te laten rijden en dus werd vorige week een omleiding aangekondigd. Uit een herberekening door technische experts blijkt echter dat de draagkracht van het viaduct voldoende is. Rijkswaterstaat begrijpt dat het voor transportbedrijven verwarrend is dat de aangekondigde maatregel nu wordt ingetrokken, maar het was noodzakelijk om de mogelijke gewichtsbeperking vooraf aan te kondigen, aldus de verklaring bij dat bericht. En het al eerder aangekondigde werk aan de Westerdreef is begonnen. Dat betekent de komende 3 maanden beperkingen voor het verkeer tussen de rotonde met de houtrip Dreef en de kruising met de Zuiveringweg. Daarnaast wordt ook de rotonde bij de Visarendreef aangepakt. Over het algemeen kan er wel worden gereden, maar de rotonde met de houtrip Dreef gaat op een nader te bepalen tijdstip even helemaal dicht. En verder kunnen bussen soms aangepaste routes rijden.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag opnieuw met droog en rustig herfstweer te maken in Lelystad. De dag kan grijs van start gaan. Vooral na de ochtendspits breekt de zon steeds beter door. Met geregeld zon en een zwak tot matige zuidelijke wind is het vanmiddag met 20 graden voor een jas te warm. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar droog, bij minimumtemperatuur van een graad of 12. Morgen eerst droog en periode met zon. In de middag is het nog steeds aangenaam. Wel neemt later de bewolking toe en in de avond gaat het regenen. Donderdag en de dagen daarna is het wennen aan buien en een stevige wind. Met hooguit 14 tot 16 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land is het behoorlijk druk. 130 kilometer file staat er bij elkaar. Onder andere een lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging ruim een half uur door een ongeluk op de A10. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrij. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en Hoevelaken 35 minuten vertraging. A50 Os Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum, 25 minuten extra reistijd. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen Hattem en Epe moet je ook rekening houden met ruim 20 minuten vertraging. N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen, 10 minuten vertraging. Ook op de N50 de andere kant op bij knooppunt Hattemerbroek is de vertraging een kwartier. En op de N305 Dronten-Almere bij Zeewolde ook bijna een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
6: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
5: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
7: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me? Than he that's in the world. The sun will shine again.
5: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 130 kilometer file in het midden van het land. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging 50 minuten. Er ligt daar olie op het wegdek. Op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders een kwartier vertraging. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 25 minuten vertraging. En ook op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Heerde sta je een kwartier in de file door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Hallo, is daar iemand? Hoor je mij? Het lijkt wel of je me niet kunt horen. Knik maar even met je hoofd als je me hoort. Je bent er toch wel, hè? Of verbeeld ik me dat maar? Ik had al in de gaten dat je je niet zo lekker voelde. Ik zie het nu ook, ja. Je ligt daar maar wat verdwaasd voor je uit te staren. Maar maak je geen zorgen. Ik kan de pijn wel wat verzachten, hoor. Ik breng je zo weer op de been. Doe maar rustig aan, dan doe ik dat ook. Maar voordat ik je kan helpen, heb ik wat gegevens van je nodig. Gewoon een paar van die standaard dingen. Bijvoorbeeld, waar het nou precies pijn doet bij je. Kun je dat aanwijzen? Ach, daar ga je weer. Je glijdt langzaam weg. Je hoort me waarschijnlijk niet eens meer. Maar zo te zien voel je dan ook geen pijn meer. Dat is mooi. Je doet me denken aan een schip dat langzaam achter de horizon verdwijnt. Het enige dat je er nog van ziet is een klein rookpluimpje uit de schoorsteen. Je zorgt alleen nog maar voor een zwakke rimpeling op het water. Maar wacht, ik zie dat je lippen bewegen. Je wilt wat zeggen, maar ik kan je niet verstaan. Oké, ik ga je nu verder helpen. Ik heb nu een klein prikje voor je. Je gaat je er echt veel beter van voelen. Ook al zul je er in het begin misschien een beetje misselijk van worden. Kijk, daar komt-ie. Die injectie is wel voldoende om er weer een paar uur tegenaan te kunnen. Probeer eens te gaan zitten of te gaan staan misschien. Of wil je weer wat zeggen? Kom op, zeg het dan. Langzaam hoor ik je vertellen. Als kind heb ik ooit flinke koorts gehad. Mijn handen waren enorm opgezet. Ze voelden als twee grote ballonnen aan het eind van mijn armen. En dat gevoel heb ik nu weer. Het is moeilijk uit te leggen, want je zou het toch niet begrijpen. Maar het kind van toen is weg. De droom is uit elkaar gespat. Ik ben nu volwassen. Maar op dit moment voel ik me weer als toen. Leeg, zonder emotie, zonder pijn. Maar wel fijn.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De bouw van ruim 12.000 nieuwe sociale huurwoningen in Flevoland komt in gevaar als het kabinet de financiële positie van woningcorporaties niet gauw verbetert. Om te voorkomen dat bouwplannen stilvallen, moet het Rijk de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties afschaffen. Die waarschuwing komt van Centrada aan 5 andere Flevolandse woningcorporaties. Het is absurd dat wij winstbelasting moeten betalen aan de staat, terwijl al ons geld terugvloeit naar sociale huurwoningen, verduurzaming en leefbare wijken, aldus de Lelystadse corporatie. Dat geld kunnen we dus niet investeren in betere buurten, nieuwe sociale huurwoningen en verduurzaming, terwijl die investeringen hard nodig zijn en ook van ons gevraagd worden. In Lelystad zou onder meer de verdere ontwikkeling van Warande in de knel komen, aldus Centrada. En Rijkswaterstaat erkent dat het ten onrechte heeft aangekondigd een deel van de A6 ten noorden van de Ketelbrug tijdelijk te sluiten voor zware trucks vanaf 35 ton. Vanwege onderhoud wordt het verkeer tussen de brug en Urk over 1 stel rijstroken geleid. Dat zou een extra belasting veroorzaken voor het viaduct over de Domineesweg, de afslag naar Urk en Nagelen. Gedacht werd dat de constructie daarvan niet sterk genoeg was om dergelijke trucks tegelijk over 1 hel te laten rijden en dus werd vorige week een omleiding aangekondigd. Uit een herberekening door technische experts blijkt echter dat de draagkracht van het viaduct voldoende is. Rijkswaterstaat begrijpt dat het voor transportbedrijven verwarrend is dat de aangekondigde maatregel nu wordt ingetrokken, maar het was noodzakelijk om de mogelijke gewichtsbeperking vooraf aan te kondigen, aldus de verklaring bij dat bericht. En het al eerder aangekondigde werk aan de Westerdreef is begonnen. Dat betekent de komende 3 maanden beperkingen voor het verkeer tussen de rotonde met de houtrip Dreef en de kruising met de Zuiveringweg. Daarnaast wordt ook de rotonde bij de Visarendreef aangepakt. Over het algemeen kan er wel worden gereden, maar de rotonde met de houtrip Dreef gaat op een nader te bepalen tijdstip even helemaal dicht. En verder kunnen bussen soms aangepaste routes rijden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag opnieuw met droog en rustig herfstweer te maken in Lelystad. De dag kan grijs van start gaan. Vooral na de ochtendspits breekt de zon steeds beter door. Met geregeld zon en een zwak tot matige zuidelijke wind is het vanmiddag met 20 graden voor een jas te warm. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar droog, bij minimumtemperatuur van een graad of 12. Morgen eerst droog en periode met zon. In de middag is het nog steeds aangenaam. Wel neemt later de bewolking toe en in de avond gaat het regenen. Donderdag en de dagen daarna is het wennen aan buien en een stevige wind. Met hooguit 14 tot 16 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in het midden van het land worden eindelijk wat korter, maar er staan er toch nog wel flink wat met veel vertraging, zoals op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer. De vertraging is daar een half uur. Ook op de A6 nog een hele lange file van Emmeloord naar Muiden bij Almere Oostvaarders. Vanaf Lelystad is de vertraging 3 kwartier. Is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken nog 10 minuten vertraging. Ook nog 10 minuten op de A50 Oss Arnhem bij knooppunt Valburg. En op de A50 Arnhem Oss tussen Valburg en Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Naar de Vesting en Diemen is de vertraging nog een kwartier. Op de A28 Zwolle Amersfoort bij Nijkerk 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De bouw van ruim 12.000 nieuwe sociale huurwoningen in Flevoland komt in gevaar als het kabinet de financiële positie van woningcorporaties niet gauw verbetert. Om te voorkomen dat bouwplannen stilvallen, moet het Rijk de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties afschaffen. Die waarschuwing komt van Centrada aan 5 andere Flevolandse woningcorporaties. Het is absurd dat wij winstbelasting moeten betalen aan de staat, terwijl al ons geld terugvloeit naar sociale huurwoningen, verduurzaming en leefbare wijken, aldus de Lelystadse corporatie. Dat geld kunnen we dus niet investeren in betere buurten, nieuwe sociale huurwoningen en verduurzaming, terwijl die investeringen hard nodig zijn en ook van ons gevraagd worden. In Lelystad zou onder meer de verdere ontwikkeling van waranden in de knel komen, aldus Centrada. En Rijkswaterstaat erkent dat het ten onrechte heeft aangekondigd een deel van de A6 ten noorden van de Ketelbrug tijdelijk te sluiten voor zware trucks vanaf 35 ton. Vanwege onderhoud wordt het verkeer tussen de brug en Urk over 1 stel rijstroken geleid. Dat zou een extra belasting veroorzaken voor het viaduct over de Domineesweg, de afstand naar Urk en Nagelen. Gedacht werd dat de constructie daarvan niet sterk genoeg was om dergelijke trucks tegelijk over 1 hel te laten rijden en dus werd vorige week een omleiding aangekondigd. Uit een herberekening door technisch experts blijkt echter dat de draagkracht van het viaduct voldoende is. Rijkswaterstaat begrijpt dat het voor transportbedrijven verwarrend is dat de aangekondigde maatregel nu wordt ingetrokken, maar het was noodzakelijk om de mogelijke gewichtsbeperking vooraf aan te kondigen, aldus de verklaring bij dat bericht. En het al eerder aangekondigde werk aan de Westerdreef is begonnen. Dat betekent de komende 3 maanden beperkingen voor het verkeer tussen de rotonde met de houtrit Dreef en de kruising met de Zuiveringweg. Daarnaast wordt ook de rotonde bij de Visarendreef aangepakt. Over het algemeen kan er wel worden gereden, maar de rotonde met de houtrit Dreef gaat op een nader te bepalen tijdstip even helemaal dicht. En verder kunnen bussen soms aangepaste routes rijden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag opnieuw met droog en rustig herfstweer te maken in Lelystad. De dag kan grijs van start gaan. Vooral na de ochtendspits breekt de zon steeds beter door. Met geregeld zon en een zwak tot matige zuidelijke wind is het vanmiddag met 20 graden voor een jas te warm. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar droog bij een minimumtemperatuur van een graad of 12. Morgen eerst droog en periode met zon. In de middag is het nog steeds aangenaam. Wel neemt later de bewolking toe en in de avond gaat het regenen. Donderdag en de dagen daarna is het wennen aan buien en een stevige wind. Met hooguit 14 tot 16 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boon.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De bouw van ruim 12.000 nieuwe sociale huurwoningen in Flevoland komt in gevaar als het kabinet de financiële positie van woningcorporaties niet gauw verbetert. Om te voorkomen dat bouwplannen stilvallen, moet het Rijk de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties afschaffen. Die waarschuwing komt van Centrada aan 5 andere Flevolandse woningcorporaties. Het is absurd dat wij winstbelasting moeten betalen aan de staat, terwijl al ons geld terugvloeit naar sociale huurwoningen, verduurzaming en leefbare wijken, aldus de Lelystadse corporatie. Dat geld kunnen we dus niet investeren in betere buurten, nieuwe sociale huurwoningen en verduurzaming, terwijl die investeringen hard nodig zijn en ook van ons gevraagd worden. In Lelystad zou onder meer de verdere ontwikkeling van Warande in de knel komen, aldus Centrada. En Rijkswaterstaat erkent dat het ten onrechte heeft aangekondigd een deel van de A6 ten noorden van de Ketelbrug tijdelijk te sluiten voor zware trucks vanaf 35 ton. Vanwege onderhoud wordt het verkeer tussen de brug en Urk over 1 stel rijstroken geleid. Dat zou een extra belasting veroorzaken voor het viaduct over de Domineesweg, de afslag naar Urk en Nagelen. Gedacht werd dat de constructie daarvan niet sterk genoeg was om dergelijke trucks tegelijk over 1 hel te laten rijden en dus werd vorige week een omleiding aangekondigd. Uit een herberekening door technische experts blijkt echter dat de draagkracht van het viaduct voldoende is. Rijkswaterstaat begrijpt dat het voor transportbedrijven verwarrend is dat de aangekondigde maatregel nu wordt ingetrokken, maar het was noodzakelijk om de mogelijke gewichtsbeperking vooraf aan te kondigen, aldus de verklaring bij dat bericht. En het al eerder aangekondigde werk aan de Westerdreef is begonnen. Dat betekent de komende 3 maanden beperkingen voor het verkeer tussen de rotonde met de houtrip Dreef en de kruising met de Zuiveringweg. Daarnaast wordt ook de rotonde bij de Visarendreef aangepakt. Over het algemeen kan er wel worden gereden, maar de rotonde met de houtrip Dreef gaat op een nader te bepalen tijdstip even helemaal dicht. En verder kunnen bussen soms aangepaste routes rijden.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag opnieuw met droog en rustig herfstweer te maken in Lelystad. De dag kan grijs van start gaan. Vooral na de ochtendspits breekt de zon steeds beter door. Met geregeld zon en een zwak tot matige zuidelijke wind is het vanmiddag met 20 graden voor een jas te warm. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar droog bij een minimumtemperatuur van een graad of 12. Morgen eerst droog en periode met zon. In de middag is het nog steeds aangenaam. Wel neemt later de bewolking toe en in de avond gaat het regenen. Donderdag en de dagen daarna is het wennen aan buien en een stevige wind. Met hooguit 14 tot 16 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De bouw van ruim 12.000 nieuwe sociale huurwoningen in Flevoland komt in gevaar als het kabinet de financiële positie van woningcorporaties niet gauw verbetert. Om te voorkomen dat bouwplannen stilvallen, moet het Rijk de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties afschaffen. Die waarschuwing komt van Centrada aan 5 andere Flevolandse woningcorporaties. Het is absurd dat wij winstbelasting moeten betalen aan de staat, terwijl al ons geld terugvloeit naar sociale huurwoningen, verduurzaming en leefbare wijken, aldus de Lelystadse corporatie. Dat geld kunnen we dus niet investeren in betere buurten, nieuwe sociale huurwoningen en verduurzaming, terwijl die investeringen hard nodig zijn en ook voor ons gevraagd worden. In Lelystad zou onder meer de verdere ontwikkeling van waranden in de knel komen, aldus Centrada. En Rijkswaterstaat erkent dat het ten onrechte heeft aangekondigd een deel van de A6 ten noorden van de Ketelbrug tijdelijk te sluiten voor zware trucks vanaf 35 ton. Vanwege onderhoud wordt het verkeer tussen de brug en Urk over 1 stel rijstroken geleid. Dat zou een extra belasting veroorzaken voor het viaduct over de Domineesweg, de afslag naar Urk en Nagelen. Gedacht werd dat de constructie daarvan niet sterk genoeg was om dergelijke trucks tegelijk over 1 hel te laten rijden en dus werd vorige week een omleiding aangekondigd. Uit een herberekening door technische experts blijkt echter dat de draagkracht van het viaduct voldoende is. Rijkswaterstaat begrijpt dat het voor transportbedrijven verwarrend is dat de aangekondigde maatregel nu wordt ingetrokken, maar het was noodzakelijk om de mogelijke gewichtsbeperking vooraf aan te kondigen, aldus de verklaring bij dat bericht. En het al eerder aangekondigde werk aan de Westerdreef is begonnen. Dat betekent de komende 3 maanden beperkingen voor het verkeer tussen de rotonde met de houtrip Dreef en de kruising met de Zuiveringweg. Daarnaast wordt ook de rotonde bij de Visarendreef aangepakt. Over het algemeen kan er wel worden gereden, maar de rotonde met de houtrip Dreef gaat op een nader te bepalen tijdstip even helemaal dicht. En verder kunnen bussen soms aangepaste routes rijden.
5: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De rest van de dag is het rustig en droog in Lelystad. De temperatuur is vrij aangenaam. Vanavond en vannacht wolken en een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen eerst droog en naast bewolking genoeg ruimte voor de zon. Het is net als vandaag in de middag met 19 of 20 graden vrij warm. Later neemt de bewolking toe en in de avond verwacht ik een gebied met regen. Donderdag is het weer omgeslagen. Er waait een stevige noordwestenwind in de stad. Wolken, zon en buien wisselen elkaar snel af. En met amper 15 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De bouw van ruim 12.000 nieuwe sociale huurwoningen in Flevoland komt in gevaar als het kabinet de financiële positie van woningcorporaties niet gauw verbetert. Om te voorkomen dat bouwplannen stilvallen, moet het Rijk de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties afschaffen. Die waarschuwing komt van Centrada aan 5 andere Flevolandse woningcorporaties. Het is absurd dat wij winstbelasting moeten betalen aan de staat, terwijl al ons geld terugvloeit naar sociale huurwoningen, verduurzaming en leefbare wijken, aldus de Lelystadse corporatie. Dat geld kunnen we dus niet investeren in betere buurten, nieuwe sociale huurwoningen en verduurzaming, terwijl die investeringen hard nodig zijn en ook van ons gevraagd worden. In Lelystad zou onder meer de verdere ontwikkeling van Warande in de knel komen, aldus Centrada. En Rijkswaterstaat erkent dat het ten onrechte heeft aangekondigd een deel van de A6 ten noorden van de Ketelbrug tijdelijk te sluiten voor zware trucks vanaf 35 ton. Vanwege onderhoud wordt het verkeer tussen de brug en Urk over 1 stel rijstroken geleid. Dat zou een extra belasting veroorzaken voor het viaduct over de Domineesweg, de afslag naar Urk en Nagelen. Gedacht werd dat de constructie daarvan niet sterk genoeg was om dergelijke trucks tegelijk over 1 hel te laten rijden en dus werd vorige week een omleiding aangekondigd. Uit een herberekening door technische experts blijkt echter dat de draagkracht van het viaduct voldoende is. Rijkswaterstaat begrijpt dat het voor transportbedrijven verwarrend is dat de aangekondigde maatregel nu wordt ingetrokken, maar het was noodzakelijk om de mogelijke gewichtsbeperking vooraf aan te kondigen, aldus de verklaring bij dat bericht. En het al eerder aangekondigde werk aan de Westerdreef is begonnen. Dat betekent de komende 3 maanden beperkingen voor het verkeer tussen de rotonde met de houtrip Dreef en de kruising met de Zuiveringweg. Daarnaast wordt ook de rotonde bij de Visarendreef aangepakt. Over het algemeen kan er wel worden gereden, maar de rotonde met de houtrip Dreef gaat op een nader te bepalen tijdstip even helemaal dicht. En verder kunnen bussen soms aangepaste routes rijden.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het rustig en droog in Lelystad. De temperatuur is vrij aangenaam. Vanavond en vannacht wolken en een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen eerst droog en naast bewolking genoeg ruimte voor de zon. Het is net als vandaag in de middag met 19 of 20 graden vrij warm. Later neemt de bewolking toe en in de avond verwacht ik een gebied met regen. Donderdag is het weer omgeslagen. Er waait een stevige noordwestenwind in de stad. Wolken, zon en buien wisselen elkaar snel af. En met amper 15 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. A28 Amersfoort richting Utrecht. 5 minuten vertraging bij Utrecht en 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de linkerrijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. De vertraging is meer dan een half uur tussen Voorthuis en Hoevelaken in de 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De bouw van ruim 12.000 nieuwe sociale huurwoningen in Flevoland komt in gevaar als het kabinet de financiële positie van woningcorporaties niet gauw verbetert. Om te voorkomen dat bouwplannen stilvallen, moet het Rijk de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties afschaffen. Die waarschuwing komt van Centrada aan 5 andere Flevolandse woningcorporaties. Het is absurd dat wij winstbelasting moeten betalen aan de staat, terwijl al ons geld terugvloeit naar sociale huurwoningen, verduurzaming en leefbare wijken, aldus de Lelystadse corporatie. Dat geld kunnen we dus niet investeren in betere buurten, nieuwe sociale huurwoningen en verduurzaming, terwijl die investeringen hard nodig zijn en ook voor ons gevraagd worden. In Lelystad zou onder meer de verdere ontwikkeling van waranden in de knel komen, aldus Centrada. En Rijkswaterstaat erkent dat het ten onrechte heeft aangekondigd een deel van de A6 ten noorden van de Ketelbrug tijdelijk te sluiten voor zware trucks vanaf 35 ton. Vanwege onderhoud wordt het verkeer tussen de brug en Urk over 1 stel rijstroken geleid. Dat zou een extra belasting veroorzaken voor het viaduct over de Domineesweg, de afslag naar Urk en Nagelen. Gedacht werd dat de constructie daarvan niet sterk genoeg was om dergelijke trucks tegelijk over 1 hel te laten rijden en dus werd vorige week een omleiding aangekondigd. Uit een herberekening door technisch experts blijkt echter dat de draagkracht van het viaduct voldoende is. Rijkswaterstaat begrijpt dat het voor transportbedrijven verwarrend is dat de aangekondigde maatregel nu wordt ingetrokken, maar het was noodzakelijk om de mogelijke gewichtsbeperking vooraf aan te kondigen, aldus de verklaring bij dat bericht. En het al eerder aangekondigde werk aan de Westerdreef is begonnen. Dat betekent de komende 3 maanden beperkingen voor het verkeer tussen de rotonde met de houtrip Dreef en de kruising met de Zuiveringweg. Daarnaast wordt ook de rotonde bij de Visarendreef aangepakt. Over het algemeen kan er wel worden gereden, maar de rotonde met de houtrip Dreef gaat op een nader te bepalen tijdstip even helemaal dicht. En verder kunnen bussen soms aangepaste routes rijden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het rustig en droog in Lelystad. De temperatuur is vrij aangenaam. Vanavond en vannacht wolken en een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen eerst droog en naast bewolking genoeg ruimte voor de zon. Het is net als vandaag in de middag met 19 of 20 graden vrij warm. Later neemt de bewolking toe en in de avond verwacht ik een gebied met regen. Donderdag is het weer omgeslagen. Er waait een stevige noordwestenwind in de stad. Wolken, zon en buien wisselen elkaar snel af. En met amper 15 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam 7 kilometer file tussen Voorthuis en Hoevelaken door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskes is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De bouw van ruim 12.000 nieuwe sociale huurwoningen in Flevoland komt in gevaar als het kabinet de financiële positie van woningcorporaties niet gauw verbetert. Om te voorkomen dat bouwplannen stilvallen, moet het Rijk de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties afschaffen. Die waarschuwing komt van Centrada aan 5 andere Flevolandse woningcorporaties. Het is absurd dat wij winstbelasting moeten betalen aan de staat, terwijl al ons geld terugvloeit naar sociale huurwoningen, verduurzaming en leefbare wijken, aldus de Lelystadse corporatie. Dat geld kunnen we dus niet investeren in betere buurten, nieuwe sociale huurwoningen en verduurzaming, terwijl die investeringen hard nodig zijn en ook van ons gevraagd worden. In Lelystad zou onder meer de verdere ontwikkeling van Warande in de knel komen, aldus Centrada. En Rijkswaterstaat erkent dat het ten onrechte heeft aangekondigd een deel van de A6 ten noorden van de Ketelbrug tijdelijk te sluiten voor zware trucks vanaf 35 ton. Vanwege onderhoud wordt het verkeer tussen de brug en Urk over 1 stel rijstroken geleid. Dat zou een extra belasting veroorzaken voor het viaduct over de Domineesweg, de afstand naar Urk en Nagelen. Gedacht werd dat de constructie daarvan niet sterk genoeg was om dergelijke trucks tegelijk over 1 hel te laten rijden en dus werd vorige week een omleiding aangekondigd. Uit een herberekening door technische experts blijkt echter dat de draagkracht van het viaduct voldoende is. Rijkswaterstaat begrijpt dat het voor transportbedrijven verwarrend is dat de aangekondigde maatregel nu wordt ingetrokken, maar het was noodzakelijk om de mogelijke gewichtsbeperking vooraf aan te kondigen, aldus de verklaring bij dat bericht. En het al eerder aangekondigde werk aan de Westerdreef is begonnen. Dat betekent de komende 3 maanden beperkingen voor het verkeer tussen de rotonde met de houtrip Dreef en de kruising met de Zuiveringweg. Daarnaast wordt ook de rotonde bij de Visarendreef aangepakt. Over het algemeen kan er wel worden gereden, maar de rotonde met de houtrip Dreef gaat op een nader te bepalen tijdstip even helemaal dicht. En verder kunnen bussen soms aangepaste routes rijden.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het rustig en droog in Lelystad. De temperatuur is vrij aangenaam. Vanavond en vannacht wolken en een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen eerst droog en naast bewolking genoeg ruimte voor de zon. Het is net als vandaag in de middag met 19 of 20 graden vrij warm. Later neemt de bewolking toe en in de avond verwacht ik een gebied met regen. Donderdag is het weer omgeslagen. Er waait een stevige noordwestenwind in de stad. Wolken, zon en buien wisselen elkaar snel af. En met amper 15 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Amersfoort West 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De rechterreis ook is dicht door een auto met pech. En de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Arnhem richting Os. Voor Heteren is de vertraging 5 minuten. De A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Turn the lights on.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wil vraagt de Nederlandse politie om justitie in België te helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op internet. Op het dark web worden gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen verhandeld. In Kenia is voor het eerst iemand overleden met ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven met het virus. In Frankrijk is een enorm boek uit een museum gestolen. Het weegt 210 kilo en is een van de zwaarste en duurste boeken ter wereld. Het is een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. Het weer, een mix van zon en wolken. Morgen droog, veel zon en maximaal 23 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De bouw van ruim 12.000 nieuwe sociale huurwoningen in Flevoland komt in gevaar als het kabinet de financiële positie van woningcorporaties niet gauw verbetert. Om te voorkomen dat bouwplannen stilvallen, moet het Rijk de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties afschaffen. Die waarschuwing komt van Centrada aan 5 andere Flevolandse woningcorporaties. Het is absurd dat wij winstbelasting moeten betalen aan de staat, terwijl al ons geld terugvloeit naar sociale huurwoningen, verduurzaming en leefbare wijken, aldus de Lelystadse corporatie. Dat geld kunnen we dus niet investeren in betere buurten, nieuwe sociale huurwoningen en verduurzaming, terwijl die investeringen hard nodig zijn en ook voor ons gevraagd worden. In Lelystad zou onder meer de verdere ontwikkeling van Warande in de knel komen, aldus Centrada. En Rijkswaterstaat erkent dat het ten onrechte heeft aangekondigd een deel van de A6 ten noorden van de Ketelbrug tijdelijk te sluiten voor zware trucks vanaf 35 ton. Vanwege onderhoud wordt het verkeer tussen de brug en Urk over één stel rijstroken geleid. Dat zou een extra belasting veroorzaken voor het viaduct over de Domineesweg, de afslag naar Urkenagelen. Gedacht werd dat de constructie daarvan niet sterk genoeg was om dergelijke trucks tegelijk over één helft te laten rijden en dus werd vorige week een omleiding aangekondigd. Uit een herberekening door technische experts blijkt echter dat de draagkracht van het viaduct voldoende is. Rijkswaterstaat begrijpt dat het voor transportbedrijven verwarrend is dat de aangekondigde maatregel nu wordt ingetrokken, maar het was noodzakelijk om de mogelijke gewichtsbeperking vooraf aan te kondigen, aldus de verklaring bij dat bericht. En het al eerder aangekondigde werk aan de Westerdreef is begonnen. Dat betekent de komende 3 maanden beperkingen voor het verkeer tussen de rotonde met de houtrip Dreef en de kruising met de Zuiveringweg. Daarnaast wordt ook de rotonde bij de Visarendreef aangepakt. Over het algemeen kan er wel worden gereden, maar de rotonde met de houtrip Dreef gaat op een nader te bepalen tijdstip even helemaal dicht. En verder kunnen bussen soms aangepaste routes rijden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De rest van de dag is het rustig en droog in Lelystad. De temperatuur is vrij aangenaam. Vanavond en vannacht wolken en een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen eerst droog en naast bewolking genoeg ruimte voor de zon. Het is net als vandaag in de middag met 19 of 20 graden vrij warm. Later neemt de bewolking toe en in de avond verwacht ik een gebied met regen. Donderdag is het weer omgeslagen. Er waait een stevige noordwestenwind in de stad. Wolken, zon en buien wisselen elkaar snel af. En met amper 15 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat over 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A12 Utrecht richting Duitse grens. tussen Arnhem en Zevenaar 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem en Grijshoord 10 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een half uur extra reistijd. De A325 Arnhem richting Nijmegen voor Westervoort 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ongeveer 80 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Knopend Maandenbroek en Afrit Oosterbeek, 10 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar een kwartier. A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. De N225 Renen richting Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 10 minuten. De A325 Arnhem richting Nijmegen tussen Knopend Velperbroek en Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij het onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wiel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. En volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden, blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui. Het is een graad of 21. Vannacht hier en daar mist en het is dan ongeveer 12 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De bouw van ruim 12.000 nieuwe sociale huurwoningen in Flevoland komt in gevaar als het kabinet de financiële positie van woningcorporaties niet gauw verbetert. Om te voorkomen dat bouwplannen stilvallen, moet het Rijk de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties afschaffen. Die waarschuwing komt van Centrada aan 5 andere Flevolandse woningcorporaties. Het is absurd dat wij winstbelasting moeten betalen aan de staat, terwijl al ons geld terugvloeit naar sociale huurwoningen, verduurzaming en leefbare wijken, aldus de Lelystadse corporatie. Dat geld kunnen we dus niet investeren in betere buurten, nieuwe sociale huurwoningen en verduurzaming, terwijl die investeringen hard nodig zijn en ook voor ons gevraagd worden. In Lelystad zou onder meer de verdere ontwikkeling van Warande in de knel komen, aldus Centrada. En Rijkswaterstaat erkent dat het ten onrechte heeft aangekondigd een deel van de A6 ten noorden van de Ketelbrug tijdelijk te sluiten voor zware trucks vanaf 35 ton. Vanwege onderhoud wordt het verkeer tussen de brug en Urk over 1 stel rijstroken geleid. Dat zou een extra belasting veroorzaken voor het viaduct over de Domineesweg, de afslag naar Urk en Nagelen. Gedacht werd dat de constructie daarvan niet sterk genoeg was om dergelijke trucks tegelijk over 1 hel te laten rijden en dus werd vorige week een omleiding aangekondigd. Uit een herberekening door technische experts blijkt echter dat de draagkracht van het viaduct voldoende is. Rijkswaterstaat begrijpt dat het voor transportbedrijven verwarrend is dat de aangekondigde maatregel nu wordt ingetrokken, maar het was noodzakelijk om de mogelijke gewichtsbeperking vooraf aan te kondigen, aldus de verklaring bij dat bericht. En het al eerder aangekondigde werk aan de Westerdreef is begonnen. Dat betekent de komende 3 maanden beperkingen voor het verkeer tussen de rotonde met de houtrip Dreef en de kruising met de Zuiveringweg. Daarnaast wordt ook de rotonde bij de Visarendreef aangepakt. Over het algemeen kan er wel worden gereden, maar de rotonde met de houtrip Dreef gaat op een nader te bepalen tijdstip even helemaal dicht. En verder kunnen bussen soms aangepaste routes rijden.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De rest van de dag is het rustig en droog in Lelystad. De temperatuur is vrij aangenaam. Vanavond en vannacht wolken en een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen eerst droog en naast bewolking genoeg ruimte voor de zon. Het is net als vandaag in de middag met 19 of 20 graden vrij warm. Later neemt de bewolking toe en in de avond verwacht ik een gebied met regen. Donderdag is het weer omgeslagen. Er waait een stevige noordwestenwind in de stad. Wolken, zon en buien wisselen elkaar snel af. En met amper 15 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek. Een kwartier oponthoud, daar staat een vrachtwagen met pech. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en Afrit Elspeet een kwartier. A28 Amersfoort richting Utrecht voor Utrecht een kwartier. A50 Arnhem richting Os voor Renkum 10 minuten en van Knoopend Valburg ook 10 minuten. Tussen Heteren en Ravenstein een kwartier vertraging. De N225 Renend richting Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. In het midden van het land staan de langste files nog op de A12 Utrecht richting Arnhem. Vooraf de Oosterbeek 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 en kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En 224 Veenendaal richting Arnhem voor de aansluiting met de A12 een kwartier. De N225 Renen richting Oosterbeek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of daarvoor kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web, zegt minister Van Wil. Honderden Belgische en Nederlandse vrouwen zijn daar het slachtoffer van. Dan het weer. Vanavond is het droog, vannacht kans op mist. Het is dan ongeveer 12 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De bouw van ruim 12.000 nieuwe sociale huurwoningen in Flevoland komt in gevaar als het kabinet de financiële positie van woningcorporaties niet gauw verbetert. Om te voorkomen dat bouwplannen stilvallen moet het Rijk de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties afschaffen. Die waarschuwing komt van Centrale aan 5 andere Flevolandse woningcorporaties. Het is absurd dat wij winstbelasting moeten betalen aan de staat terwijl al ons geld terugvloeit naar sociale huurwoningen, verduurzaming en leefbare wijken, aldus de Lelystadse corporatie. Dat geld kunnen we dus niet investeren in betere buurten, nieuwe sociale huurwoningen en verduurzaming, terwijl die investeringen hard nodig zijn en ook voor ons gevraagd worden. In Lelystad zou onder meer de verdere ontwikkeling van Warande in de knel komen, aldus Centrale. En Rijkswaterstaat erkent dat het ten onrechte heeft aangekondigd een deel van de A6 ten noorden van de Ketelbrug tijdelijk te sluiten voor zware trucks vanaf 35 ton. Vanwege onderhoud wordt het verkeer tussen de brug en Urk over 1 stel rijstroken geleid. Dat zou een extra belasting veroorzaken voor het viaduct over de Domineesweg, de afstand naar Urk en Nagelen. Gedacht werd dat de constructie daarvan niet sterk genoeg was om dergelijke trucks tegelijk over 1 hel te laten rijden en dus werd vorige week een omleiding aangekondigd. Uit een herberekening door technische experts blijkt echter dat de draagkracht van het viaduct voldoende is. Rijkswaterstaat begrijpt dat het voor transportbedrijven verwarrend is dat de aangekondigde maatregel nu wordt ingetrokken, maar het was noodzakelijk om de mogelijke gewichtsbeperking vooraf aan te kondigen, aldus de verklaring bij dat bericht. En het al eerder aangekondigde werk aan de Westerdreef is begonnen. Dat betekent de komende 3 maanden beperkingen voor het verkeer tussen de rotonde met de houtrip Dreef en de kruising met de Zuiveringweg. Daarnaast wordt ook de rotonde bij de Visarendreef aangepakt. Over het algemeen kan er wel worden gereden, maar de rotonde met de houtrip Dreef gaat op een nader te bepalen tijdstip even helemaal dicht. En verder kunnen bussen soms aangepaste routes rijden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het rustig en droog in Lelystad. De temperatuur is vrij aangenaam. Vanavond en vannacht wolken en een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen eerst droog en naast bewolking genoeg ruimte voor de zon. Het is net als vandaag in de middag met 19 of 20 graden vrij warm. Later neemt de bewolking toe en in de avond verwacht ik een gebied met regen. Donderdag is het weer omgeslagen. Er waait een stevige noordwestenwind in de stad. Wolken, zon en buien wisselen elkaar snel af. En met amper 15 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht, voor Utrecht 5 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
5: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
4: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Goedenavond, luisteraars, bij deze speciale uitzending van de Dinsdagavondsalon. Vanavond vieren we ons 5-jarig bestaan. En daar hebben we een wedstrijd voor uitgeschreven. En in de studio zijn de dichters die in die wedstrijd hebben gewonnen. Ik noem ze even. We gaan praten met Gilbert Keizer, met Nienke van Turnhout, met Mark Ronheut. Zeg ik dat goed, Mark? Ja. En we gaan bellen met Sharona Langius en Dick van Welzen. Verder in de studio onze grote vriend Finai Anroet, technicus. Straks komt Jan Staphorst, want die komt hier om de prijzen uit te reiken. We hebben hele grote prijzen.
1: Kosten nog moeite zijn gespaard.
0: Ja, waarschijnlijk gaan ze ervan op vakantie voor 4 jaar of zoiets. En dan hebben we in de studio nog de vertrouwde omroepers Joshua.
1: Dag Jules.
0: Duinink. Dag Joshua. Dag Topsy Langerijs. Ginny Smit.
2: Dag Jules. Dag.
0: En ikzelf, Jules Wars. En we gaan eerst luisteren naar een fantastisch lied. En dat is speciaal gemaakt voor dit programma. Cool and the Gang. En het heet Celebration.
2: Woehoe. Celebration.
0: Jee.
2: Ja, we beginnen in de stemming te komen, hoor. Dat is duidelijk.

0: Ellen,
1: nou.
2: Celebrate. Ja, daar zijn we. Celebration.
1: Celebration. Wat vinden wij nou van deze mijlpaal? Joshua.
0: Moeten we direct wat vinden? Ik ben natuurlijk super blij. 5 jaar de dinsdagavondsalon. Begon natuurlijk met de maandagavondsalon. Maar later zijn we de dinsdag en een iets ander tijdstip.
2: Veel betere naam meteen, hè? Dinsdagavondsalon. Dat klinkt ook veel beter.
0: Is direct.
2: En waren jullie de mensen van het eerste uur, Joshua en Jules?
1: Nee. Thomas was erbij en Lucia Ver.
2: Ja.
0: Ja, en Mick is ook nog even geweest.
1: Mick kwam altijd met Thomas mee.
0: Die kwam met Thomas mee, ja.
1: Mick kwam met Thomas mee en Lucia Ver. En Lucia Ver moest afhaken. En toen kwam jij en Topsy.
2: Ja. Dus. Ja. Jij kwam om Lucia te vervangen, hè? Ja. Maar kwam ik eigenlijk? Wie moest ik vervangen?
0: Je mocht gewoon jezelf zijn.
1: We wilden er gewoon 4 hebben. En toen dachten we van, goh. En toen was jij toevallig bij me thuis. Toen dacht ik van, goh.
2: Ja.
1: Vraag het optie. Maar we hebben natuurlijk best wel wat bereikt. Als je kijkt naar wat we betekenen voor Lelystad. Of Flevoland zelfs. Is dat we op de Radio Lelystad dus ook een gedicht van de week hebben. Dus poëzie wordt erg aan de mand gebracht. En
2: is vooral leuk. Hè? Dat vind ik tenminste het leuke van dit hele programma. Ja. Dat je dichters een podium geeft.
1: Ja.
2: Omdat dat best niet heel vaak op die manier gebeurt.
1: Nee, precies. Ja. En ik heb ook eens gekeken van wie belt er nou? Van waar bellen ze nou? Van waar schrijven ze nou ons? Nou, het is uit heel Nederland. En we hebben er zelfs 1 uit Venezuela gehad. En iemand uit Spanje die naar Radio Lelystad luistert.
0: Kijk eens, een global.
1: Belachelijk gewoon om te worden. En dat we 600, meer dan 600 dichters hebben gehad in 6 jaar.
2: Ja.
1: Dat is toch wel, eigenlijk dankzij het netwerken. En dankzij onze bekendheid, want het is eigenlijk heel speciaal.
2: Ik heb ook het gevoel dat in de loop der jaren dat het programma zich steeds meer verdiept heeft. Steeds meer verscheidenheid. Soms ook themagericht. En wat ik ook heel leuk vind de laatste tijd is dat we bijvoorbeeld een jongere dichter met een oudere dichter bij elkaar zetten. Waardoor, en dat is dan het mooie, ze leren ook van elkaar. Hè?
1: Ja.
2: En wat ook heel leuk is daarin, om te merken dat er zoveel overeenkomst toch is. Over de manier hoe ze naar de wereld kijken, maar dan op een hele andere manier het verwoorden weer.
1: Ja.
2: Dat vind ik boeiend.
3: Universele gevoelens, die dan weer op een andere manier worden beschreven.
2: Ja.
1: Nou, dat is mooi.
2: Ja.
1: En dan gaan we vandaag over tot de prijsuitreiking.
2: Ja, nu nog niet. We wachten nog heel even, Jules. We moeten een beetje de spanning op. De spanning moet even een beetje opgevoerd worden.
1: Nou, eigenlijk heb ik het vanmiddag al een beetje verraden. Want,
2: daar ben je goed in.
1: Maar. Omroep Flevoland. Ja, het moest iemand meenemen die een prijs gewonnen had. Dus die weet het al.
2: Oh jeetje, ja.
1: En die zit daar achteraan.
2: Nou, jammer dan.
1: Goed.
2: We vergeven het.
1: Jan.
3: Ga jij lekker op mijn stoel.
1: Dan gaan we het even aan Jan Staphorst vragen wat hij ervan vindt eigenlijk.
2: Dat ga ik hem dus vragen, want daar heb ik opdracht voor gekregen, Jan.
4: Goedenavond.
2: Om jou te vragen wat je ervan vindt.
4: Van dat programma?
1: Ja.
2: Ja.
4: Nou, dat vind ik hartstikke leuk, dat programma. En dat is eigenlijk 5 jaar geleden is dat zo spontaan geboren, het programma. Ik weet helemaal niet meer precies hoe dat nou tot stand gekomen is.
1: Heel simpel. Er was een programma en
4: inderdaad, nu je het zegt. Er was inderdaad een programma met gedichten. En dat was Love Radio heette dat, geloof ik, of zo.
1: Ik weet het niet.
4: Nou,
1: beetje in de trant van wat vroeger op de radio was, hè?
4: Een beetje een soort candlelight.
2: Ja.
4: Maar dan lokaal gezien.
2: Ja.
4: Maar die beste man die ging ermee stoppen omdat hij het te druk had. En uiteindelijk kwam jij inderdaad om de hoek kijken.
1: Ja, toen heeft Ger Koreman naar mij gevraagd, zou jij dat niet willen doen? En toen heb ik ja gezegd.
4: Ja, zo komen
2: dat is een goede voordracht geweest.
4: Zeker. Ja. We zijn er ook heel erg blij mee. Maar op deze manier komen meestal de programma's bij Radio Lelystad tot stand.
1: Ja.
4: We hebben natuurlijk geen budget om mensen uit te pikken en een contract te geven. Want dan zoek je natuurlijk heel gericht. Maar dit is natuurlijk allemaal liefdewerk oud papier. En mensen die met passie iets doen. En dat maakt het juist wel heel erg leuk. Ja,
1: precies.
4: En dit radioprogramma is toen 5 jaar geleden begonnen. En toen werd er een beetje sceptisch gekeken vanuit de omroep. Ook vanuit mijn MT. Van ja, weet je, wat gaat daar allemaal gebeuren dan? En hoe zit het in elkaar? En heeft dat wel levensvatbaarheid? En ik heb je laten gaan gewoon. Hè. Ga maar eens gewoon proberen. En als het niet goed gaat, dan kom ik wel in de bocht om wat bij te sturen. Maar dat is eigenlijk hartstikke goed gegaan.
5: Ja, want daar heb je een goeie aan hoor, bij Jules dan inderdaad. Want die weet iedereen te strikken.
4: Nou ja, je moet Jules ook af en toe wel eens een beetje afremmen. Want Jules belt mij regelmatig van mag ik je even bellen? Ja, natuurlijk mag je altijd bellen. En dan heeft er altijd wel een idee waar die dan weer mee bezig is. En dan vraagt hij altijd even netjes, ja, wat vind jij ervan? En kan dat? En kunnen we dat er zo en zo doen? En dat is het leuke natuurlijk van dit programma. Dat het eigenlijk heel kleinschalig begonnen is. Ja. En dat eigenlijk een heel groot netwerk opgebouwd heeft in de stad. Maar ook buiten de stad. Maar ook zelfs buiten de landsgrenzen. Want ik hoorde je net iets over Venezuela zeggen. Als goed
1: ook van Lely Stedeling hoor, die in Spanje woont.
4: Ja, nou ja, het internet verbindt ons. En dat maakt een klein lokaal radiostation eigenlijk heel groot wereldwijd. Ja. Dus ja, ik vind het helemaal top dat het zo gegroeid is. Dat het zoveel enthousiasme van mensen is. En wat ik heel erg belangrijk vind, is dat het met taal, dat jullie met taal bezig zijn. En ook niet mensen van onze leeftijd, maar ook jongeren die zijn niet te gast. Ook mensen die rapmuziek maken. En iedereen die een beetje met taal bezig is, die komt hier aan tafel. En dat is het leuke ervan. Ja. Hè? Want als we nu kijken naar het huidige niveau in Nederland van de jeugd, van 15, 16, 17-jarigen, dat zit 39% zit onder het niveau 2.
1: Ja.
4: En dat is echt schrikbarend. Dus het is ontzettend leuk dat we dan zo'n lokaal radioprogramma hebben wat met tekst bezig is, met taal. En dat er ook jonge mensen aanschuiven.
5: Ja, en dat wordt steeds meer eigenlijk. Ze vinden het ook leuk om te doen. Heel enthousiast.
4: Ja, als je dan als jongere dan een podium krijgt ook om je gedichten uit te dragen, dan is dat hartstikke leuk, toch? Dus wat ons betreft, namens ons Radio Leed, is dat alle medewerkers, het MT en het bestuur van harte gefeliciteerd, het hele team. Want volgens mij zie ik niet het hele team. Of we zijn volgens mij zijn er veel meer mensen.
1: Dit is nu het hele team.
4: Dit is het hele team.
1: Ja, we zijn begonnen met Jan Huisman.
4: Ja.
1: Maar dat was een aardige man, maar die was niet in. Ja. Had het moeite om daar.
0: Is nog steeds een aardige man.
1: Elke week. Ja. Is nog steeds een aardige man. Om elke week daar.
5: Hij dicht ook.
1: Bij Jan moet je dus niet meer zeggen. Dat is niet negatief bedoeld. Maar je kon niet zeggen. Ik ben er de volgende week.
4: Dat is het wel. Het is allemaal vrijwilligerswerk wat we hier doen. En vrijwilliger wil niet alles zeggen dat je zonder verplichtingen zit. Als het echt niet kan, dan is het wat anders natuurlijk. Maar het is wel de bedoeling dat je gewoon elke week hier dan ook je radioprogramma gaat maken. Ja. En daar zit ook vaak meestal de crux van. Als een programma start, dan houd ik altijd wel even de vingers geworst.
5: Even in
4: van,
5: de gaten.
4: Gaat dit ook wel een leven krijgen? En dat is bij jullie dus gelukt. Hè? Want we zitten hier nu 5 jaar verder en de studio zit hier vol. Met allemaal mensen die met taal bezig zijn.
1: En er zijn nieuwe contacten, maar daar hebben we het straks over. Er zijn weer nieuwe contacten. En zeker vooral wat betreft jongeren.
4: Mm-hmm.
1: En wat ik er nog van wil zeggen is het heeft ook een beetje een uitbreiding gekregen. Mm-hmm. Als we nou kijken naar 2 jaar die we nu hebben gedaan samen met Job. Mm-hmm. Ja,
4: dat is ook een heel succes geweest in de bibliotheek.
1: In de bibliotheek, eind van de Poëzie Week. Gaan we dit jaar weer doen.
4: Ja, leuk.
1: Hoe, weten we niet, maar we gaan het in ieder geval doen. Dat is met de stadsdichters.
4: Ja.
5: En ook een radio-uitzending van maken.
1: Ook druk bezocht. Ja. Dus wat willen we nog meer? Ja. Zou ik zeggen.
4: Ik denk dat je het alleen maar kan gaan voortzetten, toch?
5: Dus jij bent eigenlijk heel blij met ons.
4: Zeker. Ja, zeker. Vooral omdat het lokaal is natuurlijk. Heel veel mensen uit de stad die krijgen een podium hier. Dat geeft verbinding in de stad. En dat is heel erg belangrijk. Ja. En dat heeft Lelystad gewoon nodig. Dat we elkaar verbinden en dat we samen dingen doen.
5: Ja.
4: Dus ja, ik ben eigenlijk een heel blij man die ook wel eens boos is en ook wel eens verdrietig is. Maar met jullie programma ben ik wel heel erg blij.
1: Ben je wel eens boos?
4: Ja, ik laat het niet altijd blijken, maar ik ben ook wel eens boos hoor, zeker.
5: Ach.
1: Nou ja, als je nou kijkt naar de prijswinnaars. Mm-hmm. 1 komt uit België.
4: Zo.
1: En die is er.
4: Dat is hartstikke mooi.
1: Die is helemaal uit België hier naartoe gekomen.
4: Welkom in ons mooie Lelystad.
1: En de andere 4 hebben ofwel een band met Lelystad.
4: Ja. Nou, ik heb ook wel een band met België eigenlijk.
1: Ja.
4: Ik heb familiewoning in België en ik heb een jaar of vijf radioprogramma's gemaakt dagelijks in België. Oh. Voor de commerciële radio daar. Ja, dus, dus ik heb wel een,
5: ook een band.
4: Ja. Ook een band met België. Nou, het was een plezante tijd.
1: Ja.
4: Ik ben er fier op.
1: Het grappige was even, ik was zaterdag op een groot festijn met dichters in Amsterdam. Mm-hmm. Met beroemde dichters in Amsterdam, laten we het zo maar zeggen. Omdat mijn zoon is ook een dichter. Mm-hmm. En toen werd ik aangesproken door Samuel Vriezen. En Samuel Vriezen heeft een tante wonen in Lelystad. En die vroeg aan mij, ben jij Jules Baars van de radio? Ik zei ja. Hij zegt, joh, ik heb net een grote poëzieprijs gewonnen. Kunnen jullie mij een keer bellen?
4: Ja, leuk.
1: Dus... laten we zeggen, een beroemde dichter met een hele kleine band met Lelystad weet dat we bestaan. Ja. En vraagt potverdorie of die ook mag optreden.
4: Ja, ja, leuk toch?
1: Nou,
5: ja, dat zijn leuke dingen.
4: Dat zijn de leuke dingen.
1: Die man heeft €30.000 gewonnen.
4: Ja. Ja, niet verkeerd.
1: En denkt dan aan Radio Lelystad.
4: Ja, nou ja, ik hoop dat hij ook financieel denkt. Dat zou helemaal leuk zijn.
1: Ja. Nou, Samuel, als je luistert, hoeveel wil je hebben, Jan?
4: Alle kleine beetjes helpen.
1: Oké. Okay. Okay. Nou,
5: dat klinkt goed. Ja.
4: Gefeliciteerd allemaal.
1: Ja. Goed.
5: Dankjewel, Jan. Hartstikke fijn dat je... sowieso naar de studio wilde komen.
4: Zeker.
5: Om even uitgebreid hier
4: graag
5: jouw visie hierover aan ons te laten horen.
4: Graag gedaan.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we muziek draaien.
5: Ja.
1: En een liedje van Ernst van der Sloot. De Flevo Blues.
4: Leuk.

suikerbieten, dikke dijken, recht op onder sloten.

dorpensteden, krom vermeden. Alle wijken mooi strak gegroepeerd.

en de windmolens draaien de Flevol Blues. Flevol Blues. Boerderijen, vlakke akkers, aardappels, wortels

0: Ja, welkom terug, luisteraars. En dit was Ernst van der Sloot met Flevo Blues. Nou ja, en als je al vanaf het begin van de uitzending luistert, dan weet je dat het feest is in onze studio. We bestaan 5 jaar en we hebben net een gesprek gehad met Jan Staphorst en gaan nu, langzaam maar zeker, over naar de prijzen. En dat vinden wij allemaal heel erg spannend. Zal ik het gaan zeggen? Wie de 5e prijs heeft gewonnen van onze gedichtenwedstrijd?
1: Kijk, tromgeroffel, finale.
0: Nou, daarvoor zeg ik nog even, we hebben hartstikke veel inzendingen gehad. En wij hadden het erg moeilijk als commissie om te komen tot de top 5. Dus we zijn dan ook heel blij dat we er uiteindelijk uit zijn gekomen, Joshua. Okay. Dankzij jouw mooie
1: spreadsheet, puntentelling, algoritmes. We zijn eruit.
0: Nee, luisteraars, dus wij gaan de spanning langzaam minder laten worden. Ja, dat doen we straks. De 5e prijs is gewonnen door Gilbert. Yo. Gilbert, mag ik jou uitnodigen? Ja, lekker zitten daar, want we gaan even met jou praten natuurlijk, Gilbert. En ja, jij bent bij ons een bekende, hè? Wij hebben jou regelmatig in de studio.
2: Ja.
0: En Gilbert, jij bent eigenlijk een verhalenverteller, hè? Ja, jij schrijft boeken.

0: En dit gedicht, dat draag ik dan ook op aan allen die te lijden hebben. Overal over de hele wereld heen. Onder het geweld van allerlei zinloze oorlogen.
1: Ik zou zeggen, draag hem voor. En dan kunnen we dadelijk, kunnen we daar eens even wat meer de diepte in gaan. Van wat je, hoe je dat bedoelt.
0: Is het?
1: Ja. Zijn we zover? Luisteraars, daar komt Gilbert Keyser met, zeg het zelf.
0: Stenen op hun hart. Op versleten sportschoenen zochten ouders een weg tussen puin en kapotgeschoten woningen en gebouwen. Ze betraden een barak waarin rijen omwikkelde lijken lagen, wachtend op geliefde, gerechtigheid, voor goed bij hen vandaan. Iemand trok één voor één voorzichtig gelaatsdoeken weg. 29 gezichten, door dood en geweld vervormd, grauw-grijs ongewassen. De ouders schudden hun hoofden langzaam 29 keer. Misschien lag onze zoon er toch, opperde de vader met gebroken stem, in verpletterende wanhoop. En hebben we hem niet herkend, vulde de moeder fluisterend aan. Tranen hadden zij niet meer, wel stenen op hun hart. Zij wisten niet beter dan een latrine te bezoeken, aan te schuiven bij dorstigen, wachtend op rijst en flessen water, vanaf een vrachtauto uitgedeeld. Niemand had nog de kracht om te dringen, om te vechten. Een straaljager gierde laag over hen heen. Niemand keek omhoog. Welke god keek op hen neer? Landgrenzen, menselijke grenzen, overschreden en verdwenen. De ouders keerden terug naar hun gammele ruïne. Dank u, dank u.
1: Stenen op hun hart van Gilbert. Ja, ik vind het een heel aangrijpend gedicht, Gilbert.
0: Ja.
1: En wat zei jij nou net? Jij droeg het op aan iedereen die
0: te lijden heeft. En te lijden heeft gehad. Tijdens talloze jaren. Onder allerlei zinloze oorlogsgeweld.
1: Dus het is eigenlijk universeel voor alle oorlogen. Je hebt niet speciaal één oorlog.
0: Nee, zeker niet. Gedacht. Het is ook bepaald geen politiek gedicht. En ik dacht, ja, we hebben het zo goed hier. Ik kom net uit Griekenland terug en daar vroegen we ons af, iedere avond, waar moeten we nou weer uit eten? Kun je nagaan wat het verschil?
2: Ja, ik ben wel benieuwd, hè, want oorlogen, lijden is eigenlijk van alle tijden. Ja. Wat maakte dat het je nu zo raakte?
0: Ja, de indringendheid van de beelden. De aandacht die eraan besteed wordt, zonder dat er in wezen iets aan wordt gedaan. Het geld en de politiek zijn belangrijker.
2: Ja, dat maakt je boos, machteloos of wat voor gevoel?
0: Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Ja. Heb je ook het gevoel dat het dichterbij komt en dat je daardoor bozer en machtelozer bent?
0: Het komt steeds dichterbij, want ik hoorde van mijn ouders de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. En dat toen iedereen dacht van nou zal het wel langdurig vrede worden. Maar dan woekeren oorlogen en conflicten over de hele wereld. Het is maar wat je op de buis te zien krijgt. Maar het is veel meer dan in die paar minuten op het journaal in beeld komt.
1: Je zei net, het is geen politiek statement. Het is gewoon, ja, medeleven eigenlijk met mensen die dit moeten ondergaan.
0: Ja.
1: En ook heel erg het verwerken van jouw boosheid daarover. Jouw
0: Ik denk dat we onze beschaving met al het mooie daarin in gevaar brengen door de grenzeloze hebzucht van degene die al zoveel materiële goederen en geld bezitten.
1: Ja, ik vind dat je schrijft sowieso heel erg beeldend. Hè? Ik zie het gewoon ook helemaal voor me. En wat ik bijvoorbeeld ontzettend mooie zin vind, dat is die zin stenen op hun hart. Hè? En zoals ik hem dan interpreteer, zijn dat mensen die gesneuveld zijn, die daar liggen met letterlijk stenen op hun hart. En ouders, die geliefden, die hun
0: vooral
1: kinderen.
0: Voor beide.
1: Voor beide.
0: De doden en de levenden.
1: De doden en de levenden, mm-hmm. Inderdaad. Stenen op je hart. Dat vond ik heel erg mooi gevonden.
0: Dank u zeer.
1: Ja. Hey, en jij bent eigenlijk voornamelijk een romanschrijver. Kun je daar nog kort iets over zeggen?
0: Ja.
1: Je laatste roman hebben wij hier ook besproken. Hè? Of heb je daarna alweer een roman geschreven?
0: Ja, daar ben ik mee bezig. Ik moet zeggen, ja, dit is natuurlijk een zondegedicht. En wellicht niet heel passend bij hetgeen een feestelijke avond moet worden. Maar sommige van mijn romans kennen een droevig en tragisch einde, maar anderen ook weer niet. Net als betreft de verhalen

0: of de gedichten die ik schrijf. Ja, ze zijn zoals het leven is. Soms valt het mee en heb je geluk en voel je je goed. En andere keer heb je weer slechtere tijden.
1: Ja, ja. Nou, ik voel me wel heel vereerd dat jij voor Radio Lelystad, voor deze gedichtenwedstrijd, dit hebt ingezonden.
0: Het graag gedaan en ik bedank het team voor de inspanningen.
1: Ja, we hebben echt genoten. Hè? We hebben echt genoten van jouw gedicht. En nou heb jij nog niet gezien wat je hebt gewonnen. Kijk, dat is deze oorkonde. Mag ik hem jou omhangen? Dan mag ik natuurlijk niet gaan staan, want dan hoor je me niet meer.
2: Laat ik ondertussen beschrijven wat er gebeurt, Ginny. Ja. Een prachtig medaille met het logo van de dinsdagavondsalon, met een lint blauw-wit, rood-wit-blauw. Wordt omgehangen bij Gilbert. Er komt een fotograaf, Jules. Die maakt er een foto van.
3: Gaan we kijken. Hey, Ginny ook, even kijken zo.
2: Iedereen kijkt even. Alle foto's worden straks ook gepubliceerd op de Facebook-site van de Dinsdagavondsalon. Trouwens, we hadden deze uitzending trouwens geen nieuws. Maar kijk vooral even op Facebook. Ja. Daar vind je alles terug wat je nog wil weten.
1: Gilbert, bedankt voor je komst. En wij gaan verder.
0: Ja, ik blijf nog even.
2: Ja, want onze volgende... Er wordt ondertussen, vindt er een hele wisseling plaats. Ja, onze volgende prijswinnaar is aan de telefoon. Maar dan, Topsy, ga ik jou ook even... Want
1: Topsy is degene die...
4: Ja, ik moet ook de
1: koptelefoon doen. Ja, zonder koptelefoon. Een heerlijke chaos.
5: Ja, Topsy, je hoeft niet te vragen naar waar ik de prijs moet sturen, want dat heeft ze me al geappt.
4: Oké, okay. Het is heel snel. Ja, je ja. Had het al gevraagd, hè?
5: Nou, oké. Okay. Dus
4: even zitten.
5: Bij deze. Dag, Sharon, hoe is het met je?
4: Oh, we zijn nog online, hè? Ja.
5: Ja. Ik kan je niet horen, maar nu kan Topsy je wel horen.
4: Ja, ik ga je nu horen, Sharona. Kijk je mee of is het alleen maar, ben je alleen aan de telefoon?
6: Nee, ik kijk zeker ook mee.
4: Oh, oké. Okay. Dus je hebt ook de vorige dichter even aan de gezien ook en meegemaakt?
6: Zeker.
4: Oh, leuk. Jammer dat je niet naar de studio kon komen, want dat vinden we natuurlijk altijd toch ook het leukste om elkaar letterlijk te ontmoeten. Maar fijn dat het aan de telefoon kan. En ja. Nou ja, jij hebt dus kennelijk ook een prijs gewonnen.
6: Ja.
4: Ja. Heb je al een idee?
6: Nee.
4: Nee. Zal ik hem verklappen?
6: Doe maar.
4: Ja, toch wel. Je hebt de vierde prijs gewonnen van deze dichtwedstrijd.
6: Ja, dat is echt fijn.
4: Ja. En wij vinden het ook heel erg leuk dat jij hem gewonnen hebt. Want nogmaals, we hebben er een tijdje over gedaan om alle ins en outs aan ons voorbij te laten gaan en daar de keuzes uit gemaakt. En nou ja, jij bent daar dus één van. En we willen in ieder geval graag eerst je gedicht even horen. En dan praten we zo nog even verder.
6: Ja, zeker.
4: Ja? Vertel, wat ga je voor ons voordragen? Hoe heet het?
6: Mijn gedicht heet Wat de rivier vergat. Dat gaat over... het gedicht gaat vooral eigenlijk over dat... het komt eigenlijk een beetje neer op hetzelfde gedicht van net. Alleen dan heeft het niet te maken met het oorlog, maar echt met jezelf.
4: Ja.
6: Dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk alleen op de wereld staat. Maar dat je... dat er altijd wel iemand is die je toch nog... jouw schaduwen ziet en toch nog eigenlijk onbewust toch alles meekrijgt. Ook al denk je dat dat dus niet het geval is.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, we zijn heel benieuwd, Sharona. Laat maar horen.
6: Yes, wat de rivier vergat. De rivier kent mijn naam niet. Toch draagt ze, zonder vragen, de schaduw mee die ik gisteren verloor. Aan de oever oefent het riet de taal van de wind. Niemand vertaalt haar, toch begrijpt ieder blad wanneer het tijd is om los te laten. Ik heb gisteren geleerd dat stilte geen leegte is, maar een kamer waarin herinneringen hun schoenen uittrekken en uiteindelijk durven te blijven. Soms lijkt de wereld gemaakt van haast, treinen en agenda's. Lichten op groen springen voordat iemand heeft gekeken wie er nog overstak. Maar een merel op een verweerde paal onderbreekt de ochtend, alsof tijd ook gewoon kan wachten. Misschien is het leven niet het verzamelen van dagen, maar langzaam doorzichtig worden. Tot zelfs het licht zonder moeite door je heen kan vallen en iemand jaren later in een onbekende rivier heel even denkt dat het water zich iets herinnert.
4: Zo, nou. Ik ben blij dat we deze gekozen hebben in de vijf. Dankjewel, Sharona. Heel mooi.
6: Alsjeblieft.
4: En het gaat ook heel diep. Dat, ja, dat voel ik.
6: Klopt.
4: Er zit heel veel beleving in, heel veel gevoel. En,
6: klopt.
4: Heb je aan het water gezeten toen je dit deed? Of hoe komt zoiets bij je binnen? Vertel.
6: Het is vooral alle gedichten die ik tot nu toe geschreven heb, die komen echt uit tot nu toe de laatste paar jaren schrijf ik echt gedichten vooral echt uit mijn hart zelf. Dus wat ik zelf ervaar of zelf meemaak. Of wat gewoon heel dicht bij me ligt. Waaronder dit gedicht.
4: Ja, ja. Heb je al een bundel uitgegeven? Of is dit, ben je nog bezig met iets van een bundel maken?
6: Ik ben nog heel erg bezig, ja? Om een bundel uit te brengen. Dat probeer ik wel dit jaar nog te doen, maar het wordt wel even wat lastiger.
4: Hoezo? Vertel. Wat maakt het lastig?
6: Druk ben met andere dingen op dit moment, waardoor ik dat even aan de kant moet zetten.
4: Ja, dat is vaak zo, hè? Maar toch, de drive is er, dus het gaat er komen.
6: Ja, zeker.
4: Ja. Nou, dat gun ik je van harte.
6: Dank u wel.
4: En laat vooral nog, want je bent ook al een keer in de studio geweest, hè, bij ons.
6: Zeker, ja. 2 of 3 keer.
4: Ja, zo kan je nagaan. Dus dat gaat wel blijven komen, denk ik. Zo zeker. Eens in de zoveel tijd. Ik vond het heel fijn om jouw gedicht sowieso te horen en om je aan de telefoon te hebben. En ik laat je even zien hoe de vierde prijs, eruit ziet voor jou. Ik hou hem even hopelijk voor de camera, ja. En dan met het logo van Radio Lelystad, de dinsdagavondsalon. Oh ja, ik zie het, Vinay, dankjewel. Kan je het goed zien?
6: Zeker, ziet er echt goed uit.
4: Ja, bronskleurig is hij. Hij is niet van brons, hoor, dat niet. Maar hij is wel bronskleurig. En met een rood-wit-blauw ding om je nek. Maar ja, dat moet je dan maar een andere keer nog een keertje komen ervaren hoe dat is als je zoiets omgehangen wordt. Oké. Dankjewel voor dit interview en we hopen je gauw weer een keer te zien.
6: Yes, jullie bedankt.
4: Oké. Muziek.
5: En dan krijgen we nu muziek van Martanja Gerrits, ook uit Lelystad afkomstig, geboren. Een fantastische dichteres en beroemd.

0: stad. Mijn stoep, mijn steeg, mijn fietspad. Dit is mijn nacht, mijn park, mijn dode straat, mijn dag. Dit is mijn stad.
1: Ja, Jules zegt nog even de naam van deze fantastische zanger.
2: Dit was Batanja Gerrits.
1: Mooie van.
2: Afkomstig en geboren uit Lelystad, wonend in Haarlem. Oh. Hebben we ook alles in de studio gehad. Ja, ontzettend goede dichter is.
1: Ja.
2: En ook beroemd.
1: Ja, en dan hebben we nog even iets speciaals. Want Gerona, of Gerona, ik weet even niet hoe je de naam uitspreekt. Dat horen we allemaal.
2: Gerona.
1: Gerona, met je. Er zijn een paar mensen in de studio geweest die het gedicht niet hebben kunnen horen. En er is mij gevraagd of ik het nog een keer wil voordragen. Dus Sharona, ik hoop dat je daar akkoord mee bent. We kunnen het je niet meer vragen. Maar misschien is het wel leuk om naar je eigen gedicht te luisteren. Dus bij deze. Het heet Wat de rivier vergat. De rivier kent mijn naam niet. Toch draagt ze, zonder vragen, de schaduw mee die ik gisteren verloor. Aan de oever oefent het riet de taal van de wind. Niemand vertaalt haar. En toch begrijpt ieder blad wanneer het tijd is om los te laten. Ik heb geleerd dat stilte geen leegte is, maar een kamer waar herinneringen hun schoenen uittrekken en eindelijk durven te blijven. Soms lijkt de wereld gemaakt van haast. Treinen, agenda's, lichten die op groen springen voordat iemand heeft gekeken wie er nog overstak. Maar een merel op een verweerde paal onderbreekt de ochtend. Alsof tijd ook gewoon kan wachten. Misschien is het leven niet het verzamelen van dagen, maar het langzaam doorzichtig worden. Tot zelfs het licht zonder moeite door je heen kan vallen. En iemand jaren later in een onbekende rivier heel even denkt dat water zich iets herinnert.
2: Prachtig, hè?
1: Ja,
3: heel mooi. Ik wil daar nog heel even op ingaan. Want luisteraars, toen Gerona geïnterviewd werd, toen gaf zij aan dat eigenlijk de thematiek te vergelijken is met het gedicht van onze vijfde prijswinnaar, van Gilbert Keizer. En daarom dachten wij, laten wij Gilbert nou eens vragen om een reactie op dit prachtige gedicht van Gerona, dat inderdaad ook gaat over leegte, over angst, over verdriet, over vergeten worden, noem maar op. Gilbert zit ondertussen weer naast ons op de kruk. Gilbert, wat is jouw reactie op dit gedicht?
4: Het is een zeer vrij gedicht. Ik ben ervan onder de indruk. Het is uitermate poëtisch geschreven met verrassende metaforen. En het brengt op veel subtielere wijze dan in mijn gedicht de eenzaamheid en het om zich heen tasten van de mens tot uitdrukking.
1: Ja, nou, dat vind ik mooi verwoord overigens. Ja, dat wat zo voelt het ook inderdaad. Het is hetzelfde en toch op een hele andere manier verwoord.
4: Ja. Het is veel filosofischer qua optiek.
1: Ja. Ja. Maar je merkt duidelijk dat het van hieruit komt. Ook,
4: ja, zeker.
1: Ja. Ja. Nou, Gerona, dit was een mooie toevoeging voor jou, voor je gedicht, door Gilbert uitgesproken. En nou, ik zou zeggen, probeer van elkaar te genieten, hè? Ook de gedichten die nu nog gaan komen, maar ook die van Gerber, want ook dat is dat zijn mooie verwoordingen van de dingen die er om ons heen spelen. Dankjewel, Gerber.
3: Ja, luister, en dat was inderdaad ook waar we het in het begin over hadden, hè? Toen wij even dat gesprekje onder elkaar hadden van wat heeft het ons nou gebracht en welke groei hebben wij gezien. En dat heeft ook heel erg te maken met het feit dat jonge dichters oude dichters inspireren en andersom. En ook dat we steeds meer merken van er zijn heel vaak universele gevoelens, alleen iedereen verwoordt het weer op een andere manier.
1: Zijn eigen manier.
3: Op zijn eigen manier.
1: Eigen verwerking.
3: En dat is denk ik ook, tenminste voor mij, de kunst van poëzie. dat doordat je het op je eigen manier verwoordt, je anderen kunt raken en daarmee kunt verbinden.
1: Ja. Dat heb je ook mooi gezegd, Gienine, want daar ben ik het echt helemaal mee eens.
3: Ja.
1: Ik merk dat dat ook elke keer als ik weer gedicht... Want ik lees veel gedichten. Ik dicht zelf niet. Maar ik vind het wel heel fijn om ze... En dat doe ik al jaren, hoor. En elke keer weer kan ik door iets speciaals geraakt worden. En dan lees ik het nog een keer. Ja. Dus dat is heel, heel mooi. Ja.
3: Ik vind trouwens ook dat jij het heel mooi voordraagt. Dat heb je vaker gedaan, gedichten voorgedragen. Ja. Dat vind ik een gedicht ook heel erg verrijken. Kijk, en wat we net zeiden, mensen, van dat iedereen het weer op zijn eigen manier doet, dat maakt het voor ons ook als jury zo moeilijk om een keuze te maken.
1: Ja.
3: We hebben daar echt behoorlijk zitten tobben. Van wat is nou in... Want het is ook heel subjectief natuurlijk. Maar dat vond ik ook wel heel leuk. Dat we lang niet altijd dezelfde top 3 hadden.
1: Nee. We hebben echt moeten schuiven en luisteren nog een keer. En ja. Ik vond het ook heel leuk om te doen, hoor. Dat geeft het ook natuurlijk.
3: Ja.
1: Het geeft dan ook voor ons weer een verrijking. Ook voor ons programma geeft het een verrijking.
2: Ja. Wat mij opvalt eigenlijk bij de gedichten, ik heb ze vanmiddag nog vluchtig allemaal doorgelezen. En ook deze twee gedichten van Sharona en van
1: Gilbert.
2: Het gaat allemaal over gevoelens die eng zijn. Hè? Bij de gedichten staat eigenlijk heel weinig van, goh, wat ben ik blij of zoiets. En ik neem mezelf voor om eens toch wel in die richting te gaan schrijven. In plaats van steeds het ellendige op te zoeken. Ook eens te zeggen van, wat hebben we nou? Liefde bijvoorbeeld.
1: Wat is er nog voor moois, hè?
2: Ja.
1: Ja.
3: Misschien is dat nog wel moeilijker dan schrijven over ellende.
2: Ja.
3: Ellende is vaak de bron van kunstenaarschap. En misschien is het nog wel 10 keer moeilijker om een lied over blijdschap of een gedicht over blijdschap te schrijven.
2: Ja. Nou, er zijn wel liedjes. Er zijn wel...
3: Ja, gelukkig. Ja,
1: liedjes.
3: Wel.
1: Liedjes.
2: Liedjes zijn ook prachtige liefdesgedichten.
1: Ja.
2: Maar het viel mij op dat bij de 30 inzendingen, hoeveel hadden we?
5: Ja, we hebben 30
1: minstens.
2: Dat zeg maar, daar wat minder, toch wel wat meer over diepe gevoelens die lastig zijn.
1: Ja.
2: En ik kan me dat wel voorstellen, want je bent als mens in een bepaalde groei. Ik ben ook nog steeds, ben bijna 80, maar ik groei nog steeds. En je wordt ook steeds gelatener en je ziet ook steeds meer, als ik zelf om me heen kijk, je ziet ook steeds meer ellende en denk, ja... Om daar een voorbeeld van te geven. Want toen ik 18 was, liep ik op straat om te protesteren tegen de kernbommen. Maar ze voeren nog steeds oorlog, er is niks veranderd. Mm. Toen ik 17 was, was ik lid van een hele linkse partij. En we deden wat tegen armoede, maar de armoede is niet weg. Dus, en alles speelt opnieuw. Dus,
5: En schreef je toen ook gedichten over kernbommen... Over armoede?
2: Nee, toen niet. Dan ga je protesteren. En dan denk je, er moet meer ontwikkelingshulp komen. Maar het is alleen maar slechter gegaan in de wereld wat dat betreft.
1: Maar goed, we zijn hier vanavond ook.
2: Ja.
1: Toch? Om ook wat feest te vieren.
5: Ja.
1: Hè?
2: Maar wij hebben een feest.
1: Laten we dat vooral niet uit het oog verliezen. Want anders wordt het een beetje een...
2: 5 jaar poëzie.
1: Ja.
5: Even wat hoogtepunt, wat herinneringen delen. Ik ben bijvoorbeeld een keertje met Jules naar een school gegaan hier in Lelystad. Ik weet zo de naam niet meer.
2: Ja.
5: Een jongetje had een heel eigen verhaal geschreven.
2: Ja.
5: En de juf dacht van, nou weet je, laten we de jongen verrassen. We gaan er een boek van maken. En alle kinderen van de klas hadden daar allerlei tekeningen bij gemaakt.
2: Ja, klopt.
5: Ja.
2: Hartstikke leuk.
5: Gini, volgens mij heb je ook nog tussen de kinderen gezeten.
3: Ja, dat wou ik net zeggen, ja. We hebben toch, Jules, dat project Poëzie gedaan in de Zuiderzeewijk.
2: Ja.
3: En die kinderen, hoe oud waren die? Een jaar of 10, 11, denk ik?
2: 10 tot 12.
3: En die hebben toen, we hebben toen een workshop gegeven, Jules en ik. En toen hebben zij gedichten geschreven over armoede.
2: Ja.
3: En nog hartstikke mooi ook. En toen zijn ze hier met z'n allen in de studio geweest... en hebben die gedichten voorgedragen.
1: Ja.
3: Dat vond ik toch ook wel een van de hoogtepunten. Zo van wat Jan aan het begin zo mooi zei. Hè? Van dat is nou taalontwikkeling. En niet alleen taalontwikkeling... maar ook leren gevoel onder woorden te brengen.
1: Ja.
3: Ja, dat was leuk.
2: Nou, we moeten nog 10 minuten volpraten. We laten even naar muziek luisteren. Heb je wat muziek?
5: Ja, we hadden het net even over de liefde. Ik dacht van, nee, weet je, als de liefde niet bestond... Mooier kan muziek niet worden.
3: Nee.
5: Guus Meeuwis.

Ik zou sterven van de kou en mijn adem zou bevriezen als ik jouw liefde zou verliezen. Er is geen liefde

0: Prachtig, Guus Meeuwis. Heerlijk.
1: Ja, wat trouwens ook altijd wel leuk is, wat ik ook al gemerkt heb. Ik was op mijn werk en Jules belde mij op van, zou je het leuk vinden om radio te maken? Ik had zoiets natuurlijk nog nooit gedaan. Hoe weet ik nou hoe dat moet? Ja, ja, goed, weet je, als je daar eenmaal mee bezig bent, het is ook een beetje een soort puzzeltje. Je bent bezig met de tijd, bezig met mensen en uiteindelijk moet het allemaal op zijn plek komen.
2: Ja, ja, het is vaak gezegd dat radio, oh, je werkt bij de radio, weet je, allemaal een makkelijk baantje natuurlijk, maar dat is helemaal niet zo.
3: Nee.
2: Want je moet echt van alles moet je in de gaten houden. En je bent ook een soort entertainer, hè, want je bent toch met mensen in gesprek. Je moet ook een beetje het gesprek gaande houden. Je moet ook niet zorgen dat het bocht gaat.
3: Dus, ja, ja.
2: Radio maken is helemaal niet zo
3: moeilijk.
2: Nee, het is niet zo makkelijk. Nee.
3: We spreken maar wel met leuk, hè?
2: Zeker, ja, zeker. Ik maak al heel lang radioprogramma's.
0: En wat nu ongelooflijk leuk is, is dat Jan Staphorst...
2: Ja.
0: Ook een gedicht heeft meegenomen.
2: Ja.
0: En dat gaat hij nog voordragen ook. Nou,
2: ik had het.
0: We zitten helemaal vol spanning te wachten.
2: Oh, nu wordt het de druk wel erg groot.
1: Jammer dat je niet kan meedingen in de wedstrijd meer. Dat is.
2: Ja, misschien had ik hem wel gewonnen, wie weet. Zeg. Nee, maar ik had vanmiddag. Heb ik hem even heel kort zo geschreven. Want ik ben helemaal geen dichter hoor. Ik ben echt van de categorie van. Als je je hemd kan oplichten of zo. Zoiets was het. Ja, zo, nou, van die categorie ben ik. Maar ik denk, nou, ja, weet je, ik ga toch iets proberen om jullie iets voor te dragen. In verband met jullie 5-jarig bestaan. Maar ik was het net eigenlijk vergeten toen ik. Aan het woord was.
3: Okay.
2: Maar goed, ik had hem nog in mijn zak en ik hoorde net, er moest wat opgevuld worden. Ik denk, nou, dan spring ik in. En dan komt dit gedicht heel mooi van pas. Ik ga starten. Ja? Druk op de rekknop, want mis het niet. 5 jaar geleden, wie had dat gedacht? Werden gedichten bij de omroep niet verwacht. Onbemind waren woorden stil en klein. Maar 5 jaar later mag elk gedicht er zijn. Jules en zijn team, die gingen ervoor. En dichtend Lelystad klinkt nu volop door. Muziek, nieuws en gedichten erbij. 5 jaar dichtend Lelystad, een feestje voor jou en mij. Nou.
1: Voor
2: een amateur.
3: Nou, ja.
0: Oh, het is in ieder geval heel leuk.
3: Ik moet zeggen dat je bijna gewonnen zou hebben.
2: Nou, dat is al voor eer.
0: Maar ja. Het is wel leuk. Mm-hmm. Ik vind dat we dat wel in ons archief mogen.
2: Alsjeblieft.
0: Ja, dat vind ik. Want dat. Hè? Is toch heel speciaal.
1: Het is,
0: Jan.
2: Nou ja, over 200 jaar wordt hij misschien ooit ergens gevonden.
0: Ja. Ik ga hem goed bewaren.
3: Ja. Oké. Okay.
0: Dankjewel.
3: Nou Jan, bedankt voor het mooie.
2: Graag gedaan.
3: We gaan nu afsluiten met een nummertje. En dan komen we na 10 weer terug.
1: Ja. En na 10 gaan we natuurlijk de top 3 bekendmaken. Ja. Dus blijf vooral luisteren. De dinsdagavondsalon duurt een uurtje langer. Dus pak gewoon de Red Bull eruit uit de koelkast. En ga er nog eventjes lekker voor zitten.
0: Maak je borst maar nat.
1: Welkom straks terug bij de dinsdagavondsalon.
3: Oké. Okay.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Bokasavac.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Welkom terug, luisteraars, bij de dinsdagavondsalon van Radio Lelystad. En we gaan hier langzaam maar zeker de spanning steeds meer opvoeren. We hebben net van onze gedichtenwedstrijd hebben wij de vijfde en de vierde prijs gehoord en besproken. En langzaam maar zeker gaan wij toe naar de eerste drie. Ik vind het, ja, wij weten het, maar voor de luisteraars wordt het natuurlijk heel erg spannend.
1: En onze dichters in de studio weten natuurlijk ook van niks.
0: Nee. Maar ik wil toch nog even een kleine anekdote vertellen van hoe ik hier terecht ben gekomen.
2: Oh, jij wil de spanning nog meer opvoeren.
0: Ja, want
2: dat is het.
0: Er werd namelijk, ik ben ooit ergens geweest, waar Jules ook was. En daar heb ik één gedichtje, wat ik ooit geschreven heb, voorgedragen. En toen ik de deur uitliep daar, toen kwam Jules op mij af, volgens mij. En die zei van, oh, jij bent dichter en je kan... Nou, zo ben ik dus bij Radio. Ik zeg, nee, ik ben helemaal geen dichter. Ik doe nooit aan gedichten. Achteraf vond ik er zelf thuis nog een stuk of zes. Maar die hou ik geheim, hoor.
3: Weet je dat weer? Volgende keer het gedicht van de week voor Topsy dus.
1: Ja, zoiets. Je bundel uit.
0: Ja, een bundel met zes gedichten. Ik leef me hartstikke goed. Maar laten we verder gaan met dit geweldig mooie programma. Dat we
2: luisteraars. Het is een beetje chaotisch vandaag. Een klein beetje, maar we hebben een draaiboek. Maar we zijn natuurlijk zo excited door al deze prachtige
0: dingen. Ja, en we zijn niet helemaal gewend om twee uur vol te maken.
2: En dan helemaal niet met dit team, om dat met z'n vieren te doen. Nee, het mag de pret niet drukken. Zou ik zeggen.
3: Maar nu moeten we weten wie de derde prijs gewonnen heeft. Hè? En dan gaat Jan Staphorst de prijs uitreiken.
2: Ja.
3: Ook weer aan tafel. Dus wie?
2: Ja, ik wie zou wel even aan? Op.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. We gaan zo eerst muziek luisteren en dan wordt de derde prijs uitgereikt.
2: De bedoeling, het is een beetje chaotisch, luisteraars.
3: Nou, muziek.
1: De Chamionettes.

0: De kampioenen, of de kampioenen, zoals ze in België zeggen, denk ik. Ja, we zijn nog. Dit is het tweede deel van de dinsdagavondsalon. En we maken ons op voor de kampioenen. De derde, de tweede en de eerste prijs gaan we zo dadelijk uitreiken. Zoals we eerder gezegd hadden, we hebben 30 inzendingen gekregen. We hebben met de presentatoren hebben we samengezeten. Zelfs onze technicus heeft meegedaan, heeft punten ingeleverd. Nou ja, dat hebben we berekend en gedaan. En zo zijn we tot onze prijswinnaars gekomen. En we gaan door naar onze derde prijswinnaar. En hij had zelf al zitten rekenen dat hij het zou zijn. Mark Rotteu.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik schuif nog wat dichter bij de tafel. Een gezellige studio. En ja. Ik was ook heel blij met de ontvangst. Dus, en heel verwonderd dat ik hier ben uitgenodigd. Dat ik bij de prijswinnaars ben, bij de genomineerden dan.
0: Jazeker, de derde prijs. Hoe heb je, nou ja, dit is wel het bewijs dat de dinsdagavondsalon over de landsgrenzen heen komt. Hoe ben jij zo ons op het spoor gekomen?
1: Door te googlen in feite. Ik kijk regelmatig na op het internet waar dat er wedstrijden zijn. Zowel in Vlaanderen als in Nederland. Omdat dat voor mij als kapstok dient voor een regio te bezoeken. Gewoonlijk brei ik er dan een paar dagen aan vast dat ik op hotel ga. En dan is dan het moment voor van alle uitstapjes te doen. En zo ben ik hier ook in Lelystad geraakt.
0: Okay.
1: Dus ik was daarvoor in Utrecht voor de Nacht van de Poëzie. En toen men mij belde en uitnodigde, zei ik oké, ja, fijn, dan komen wij ook naar de studio. Dan kunnen wij er nog een paar dagen bij aanbreien. En dan zijn wij hier wat toeristische zaken gaan doen. We zijn naar het Markerwadden geweest. Okay. We zijn naar een ander natuurgebied geweest, wat ik de naam weer al kwijt van ben, iets mee. Oostveld of zo.
0: Oostvaardersplassen.
1: Ja, Oostvaardersplassen. Vandaag hebben we dan jullie mooi Aerodroommuseum gedaan. Dus ja, het was een aangename ervaring. En Utrecht was ik al een paar keer geweest. Dus in feite ken ik nu ondertussen Nederland toch vrij goed. Door overal eens een keer uitgenodigd te worden. Of in een bundel een bloemlezing te staan of zo. Dus ja, dat maakt het aangenaam. Twee zaken combineren, toerisme en poëzie natuurlijk het belangrijkste.
0: Nou, dat is een hele mooie manier om op tournee te gaan met je gedichten. Ja, de luisteraars zijn natuurlijk ontzettend benieuwd wat jouw winnende gedicht is, de derde prijs. Wat is de titel van je gedicht?
1: Zonet.
0: Het Zonet. Ik zou zeggen, ja, een en al oor.
1: Zonet. Mijn moeder, die haar bloeiende herfstjaren op het achterbalkon van haar flat slijt, soest koel in de schaduw van de leeftijd en aarzelt soms een tel in haar gebaren. Onder de lode zon vult zij een kruiswoordraadsel in, soms moeilijk juist te raden. Heimwee, in 11 letters naar een vol huis. Aparte hokjes in haar puzzelbladen. De avond valt, ze laat de leeslamp schijnen. Ze zoekt haar bril en belt met haar vriendin. En sluit daarna het raam en de gordijnen. Ze drinkt thee. Tegen beter weten in, vraagt ze zichzelf ten dans. Het lome deinen. Zo net dacht ze. Lekker die rum erin.
0: Prachtig, mooi. Mark Rotteu, ja, Jan Staphorst.
2: Ik ben onder de indruk, omdat het onderwerp zo mooi is. Over je moeder. En je beschrijft eigenlijk een beetje de eenzaamheid als je ouder wordt. En als je als moeder zijnde een gezin onder je vleugels hebt gehad. En uiteindelijk eindig je dan toch in de meeste gevallen dan alleen en de kinderen vliegen uit.
1: Ja.
2: Dat is ook wel wat je beschrijft.
1: Ja? In zekere zin wel. Ja. Ik moet wel iets verklappen. Toen ik het 5 jaar geleden schreef, was dat als bij een klassiek concert. Mijn familie is muzikaal, ik speel klassieke muziek. En men had mij gevraagd, wilt jij als entract tussen verschillende stukken poëzie brengen? En mijn ouders, dat was ter nere van hun, die waren toen 60 jaar gehuwd. En dan heb ik verschillende aspecten van hun huwelijk uitgeschreven. Maar ik heb dat niet in een hermetisch gedicht gedaan. Ik dacht, het moet direct begrijpbaar zijn. Mm-hmm. En dan liefst nog iets van hun tijd zijnde, een sonnet.
2: Ja.
1: En zo ben ik er dan op gekomen. En het is geen volwaardig sonnet, want degene die met poëzie bezig zijn zullen misschien gehoord hebben dat het eerste strofe in feite met een omarmende rijm was en de tweede strofe met een gekruist rijm. En dat het een antimetrie soms in zit. Maar daarom heb ik het dan ook niet sonnet genoemd, maar zonet.
2: Mm-hmm. Ja. En als je dit nou zo schrijft, dit gedicht, heb je dat dan in één keer geschreven? Of doe je af en toe eens een regeltje en dan uiteindelijk de volgende dag of misschien eens op het moment dat je denkt, oh, er komt opeens een regel weer in?
1: Ja, gewoonlijk als ik schrijf zijn dat 7 tot 8 versies. En dat kan soms in een maand, in 6 weken zijn. Sommige zaken zijn op 1 dag geschreven. Mm. En misschien dan 2 keer nog een revisie gehad. Sommige andere zaken die blijven een half jaar of een jaar liggen. En die pik ik dan terug op en dan denk ik, tja, dat is toch dikke brol. Ik veel in schrappen en ik maak daar andere regels in. Ja. Dus ik kan daar geen staat op maken. Er is geen juiste methode of regel.
2: Nee.
1: Er zitten regels in, maar er zijn geen regels.
2: De inspiratie komt zo af en toe op de momenten dat je misschien niet verwacht ook.
1: Ja, ook. Ja. Als ik aan het joggen ben of aan het rijden. Mm-hmm. Maar door het algemeen is het gewoon een ambacht.
2: Ja. Helpt het jou ook met bepaalde dingen te verwerken in het leven? Of bepaalde situaties waar je in zit? Of een bepaald gemoedsrust? Dat je denkt, nou, dan helpt het mij als ik een gedicht schrijf?
1: Ja, een urgentie, hè, noemt men dat dan. In het begin wel. Het is zo dat ik ben beginnen schrijven. Het is niet dat het therapeutisch was, maar mijn broer is mij 6 jaar geleden heel onverwachts ontvallen. In een dode hoek ongeval op zijn fiets. En ik ben toen terug poëzie beginnen lezen, eerst en vooral. Mm-hmm. Wat ik in mijn adolescentiejaren al deed. En dan ben ik dat terug beginnen lezen. En dan dacht ik, hoe is het toch mogelijk? Kan men gevoelens in zo'n verdicht, een beknopt iets, in een gebalde vorm, dat oproepen? En ik zeg, ik moet dat ook kunnen, ik moet dat proberen. En in de eerste jaren dat ik schreef, is er veel over wat hier al aan bod gekomen is. Veel geschreven over verdriet of dood. Maar langzamerhand probeer ik mij daarvan los te weken en te ontwikkelen. En ik ben dan ook les gaan volgen. Ik heb 2 jaar les gevolgd schrijven en 3 jaar poëzie bij Lies van Gassen, een bekende dichteres in Vlaanderen. Mm. En hier ook trouwens in Nederland. Dus ik dacht, voor mij is het een ambacht, je kan het leren. Het is, je moet gewoon je gevoelens.
2: Is dat echt zo? Je kan het leren?
1: Je moet het natuurlijk wel inzetten. Mm. Men ziet nu ook de ontwikkeling. Ik bedoel, dit is een eenvoudig sonnet. Maar nu schrijf ik op een totaal andere manier. Ik schrijf in cycli. Ik heb daar plezier in met de taal bezig te zijn, waar het ervoor alleen maar over gevoelens ging of over een anekdote of iets dat meer grappig was of beschrijvend. Ze gaat het mij nu om de taal.
2: Ja.
1: Dus dit is geen talig gedicht, maar nu schrijf ik.
2: Je maakt er meer kunst van nu.
1: Ja, ja. Dat is het fijne daarvan.
2: Nou Mark, dan mag ik jou de prijs uitreiken. Je bent 3e geworden in de gedichtenrace in de wedstrijd in verband met het 5-jarig bestaan van de dinsdagavondsalon. Dat heette ooit, het is begonnen onder de maandagavondsalon. En daarna is het naar de dinsdag gegaan. En toen hebben we de naam veranderd in de dinsdagavondsalon. Zeg ik dat zo goed, Jules? Ja, toch?
0: Ja, dat was toch helemaal correct. Flink wennen, die naamsverandering trouwens.
2: Ja, dat snap ik. Mark, je moet me zo denken, ook de kleine dingen moet je waarderen in het leven. Ik heb hier een beker voor je.
3: Hele grote.
2: Met de tekst van de dinsdagavondsalon. Je bent derde geworden in de wedstrijd. Ik ga je een hand geven. Van harte gefeliciteerd.
1: Dank u wel, dat is heel fijn, Jan.
2: En ik ga hem je ook overhandigen, want anders blijf ik hem houden. Ja. Alsjeblieft.
1: Ik steek hem omhoog.
0: Je zal ondertussen wel een aardige prijzenkast hebben staan, Mark, denk ik.
1: Nee, de poëziewereld is in feite heel klein. En de prijzen, ja, dat zijn soms is een midweek ergens, of men wil dan een bundel uitbrengen, maar ik zit nog met mijn manuscript. Ik kan mijn bundel nog niet direct zomaar uitbrengen. Dus ik ben nu volop bezig met de eindredactie. Ik kan hem laten zakken, want hij is best zwaar voor zo'n
2: kleine. Ja, het is klein, maar het is zwaar.
1: Kleine trofee. Het is
2: nog eigenlijk geklapt? Ja, laten we ook even klappen inderdaad. Ja. Mark, dank voor je komst naar de studio. Helemaal vanuit België. En ook meegedaan aan deze gedichtenwedstrijd hier in Lelystad. Ja. Dit vinden we hartstikke leuk. En zeker dat je de moeite genomen hebt om hier naartoe te komen. Heel veel succes met het dichten. En met je bundel. Want ik neem uit je verhaal waar dat je een bundel bezig bent. Dat je het manuscript nog aan het uitwerken bent.
1: Ja, het manuscript is, laat ons zeggen, voor 90% klaar.
2: Ja.
1: Maar dat heeft al een eerste redactie gehad. Dus ik moet daar sommige gedichten in schrappen of wat in wijzigen. Omdat dat, ja, thematisch moet dat aaneen hangen, maar ook qua toon. En het zijn cycli, dus daar word je op beoordeeld als je een bundel inzendt.
2: Ja.
1: In ieder geval, ik vond het hier heel geweldig. Vooral voor mij is het om de connectie te doen. Ik zeg het altijd, niet alleen in poëzie. Het is om mensen te ontmoeten en dan samen te zijn. Ja. Dat is het mooie daarvan.
2: En via het internet kan je ook luisteren naar de dinsdagavondsalon. Want de internet maakt de wereld klein. Dus het is elke dinsdagavond, dus 19:00 avonds.
1: Dat ga ik zeker doen. Ik heb trouwens al een keer geluisterd.
2: Oké, nou, dat is goed om te horen.
4: Uit België.
1: Vanuit België.
2: Een goede reis terug naar huis. En heel veel succes met je gedichten.
1: Vriendelijk. Hartelijk bedankt.
4: Dan gaan we over naar de tweede prijs, hè?
0: De tweede prijs.
4: Ja, dat was heel eng. Die heb ik vanmiddag al ontmoet. Want vanmiddag kwamen we op Omroep Flevoland. Ja. En toen moest ik een prijswinnaar meenemen. En toen heb ik de tweede prijswinnaar maar meegenomen. Die komt uit Lelystad. Nienke. Stel je maar eens voor, Nienke.
5: Hallo.
4: Jij bent Nienke.
5: Ik ben Nienke uit Lelystad.
4: Turnhout.
5: Nienke van Turnhout.
4: Uit Lelystad. Een nieuwe dichter is.
2: Hoe lang woon jou in Lelystad, Nienke?
5: Al 39 jaar.
2: 39 jaar?
5: Ja, ik ben hier.
2: Je zegt dat overtuigend.
5: Ik ben een Lelystedeling.
2: Ja, je bent echt hier geboren ook.
5: Ja.
2: Ja. En je hebt hier je draai gevonden nog steeds, nu je volwassen bent.
5: Ja, zeker.
2: Ja.
5: Ja.
4: Ja. En we hebben vanmiddag ontdekt dat we eigenlijk dezelfde werkzaamheden hebben gedaan.
2: Oh, dat is helemaal leuk.
4: Zij zit nu in de gezinszorg en ik zat vroeger in de gezinszorg.
5: Ja. Ja.
4: En we hebben een heel gezellig programma gedraaid, heel kort.
5: Was heel leuk.
4: Ja, was heel leuk. Was op de televisie. Dus wat wil je nog meer? En jij hebt een prachtig gedicht gemaakt. Vertel, hoe kwam je bij dat gedicht?
5: Ik kwam bij dit gedicht om mijn huwelijk en mijn scheiding te verwerken.
2: Toch weer een stukje verwerking,
5: verwerking,
2: hè, in het gedicht. Ja.
5: Ja.
4: Ja,
5: ja. Ja, wanhoop, eenzaamheid, mm-hmm. Dat soort. Ja, dat moest eruit. En ik schreef vroeger als pubermeisje heel erg veel. En dat is eigenlijk verdwenen toen ik in mijn relatie kwam. Mm. In mijn huwelijk. En toen dat voorbij was, toen was dat weer iets waar ik toch weer op terug kon vallen en weer een beetje aan het herontdekken ben.
2: Dus het heeft ook iets goeds gebracht?
5: Ja, zeker. Het heeft heel veel goede dingen
2: buiten het verdriet en de eenzaamheid misschien heeft het je wel wat gebracht weer.
5: Ja, ja. Zeker.
2: Ja.
5: Ja.
4: Nou, leuk. En je hebt het allemaal teruggevonden?
5: Je
4: ziet er hartstikke vrolijk uit, moet ik zeggen.
5: Ja.
4: En dames en heren, kijk even naar de televisie. Ze ziet er heel erg vrolijk uit.
5: Ja,
4: vanmiddag ook al.
5: Het was heftig allemaal natuurlijk, maar inmiddels is het nu 2 jaar geleden dat ik dat voorbij is gegaan natuurlijk. En het heeft me veel mooie dingen gebracht, vooral mezelf weer eigenlijk, want ik was mezelf volledig kwijt. Ik zit er wel weer goed in.
2: Ja, ja. Je zit positief in het leven weer.
5: Ja, meestal wel.
2: Dat horen we graag.
5: Ja.
4: En dicht je ook wel eens andere gedichten?
5: Pardon?
4: Doe je ook wel eens andere gedichten?
5: Vrolijke gedichten?
4: Ja, gewoon schrijf je meer.
5: Ik schrijf meer, ja zeker. Niet meer zoveel als vroeger, want ik heb een erg druk leven en weinig ruimte voor het schrijven. Maar het is wel iets wat ik weer aan het oppakken ben.
4: Kijk.
5: En soms schrijf ik echt gewoon uit gevoel. Dan komt er iets binnen en dan staat er een half uur later een gedicht op papier. En soms ben ik gewoon lekker aan het puzzelen met woorden. En ja, nou, meer als hobby.
4: Vertel hoe je gedicht heet.
5: Mijn gedicht heet Niets Meer.
4: Niets Meer?
5: Niets Meer. Soms verlang ik naar meer betekenis in alleen zijn. Soms verlang ik naar het zachte vergeten waarop ik balanceer. Honderden versies van een zelf die ik nooit geweest ben. Weet je nog, alles dat was? Nou, dat is dus niet meer. En jarenlang dacht ik, liefde vertaalt zich in tranen. En jarenlang proefde ik een hint van God in mijn adem. Maar als ik mezelf dan schrijven wil, is er zoveel leegte dat het lijkt of ik mediteer.
2: Doet je het nog wel wat, volgens mij,
5: ja,
2: als je het zo leest.
5: Ja.
2: Ja, ik zie toch een stukje emotie ook nog in het verhaal.
5: Ja, ja, dit heb ik geschreven nou ja, in een half uurtje of zo.
2: Ja.
5: Ja, dit is puur uit gevoel, dus ja,
2: ja.
5: Dat zijn wel de mooiste gedichten, denk ik. Ja, en ik zat toen behoorlijk diep. Maar ja. Inmiddels gaat het een stuk beter, ook met...

0: Ik wil je hartelijk feliciteren namens het hele team van de dinsdagavondsalon, maar ook namens alle medewerkers van Radio Lelystad. Ik hoop dat je af en toe nog eens luistert naar Radio Lelystad en dat je ook naar het radioprogramma dinsdagavondsalon. Ze komt vaker terug. Nou ja, dat is hartstikke mooi. Weer iemand in ons netwerk erbij. Je zit wel een beetje ver vanaf er komt een tussenpersoon aan. Ik present hem even.
1: Ja.
0: Hij is je van harte gegund.
1: Dankjewel.
0: Het doet me goed om je te horen dat het goed gaat met je gaat.
1: Ja.
0: En dat je alles een plekje hebt kunnen geven. Gefeliciteerd. En ik hoop dat je nog mooie gedichten gaat schrijven.
1: Dankjewel.
0: Ja. Alsjeblieft.
2: En praat even de tijd vol, want ik moet even een foto maken.
0: Ja, de flits gaan de lampjes van de fototoestellen gaan over. Want dan moet even natuurlijk even voor de archieven moet dat even vastgelegd worden natuurlijk.
1: Ja, volgens mij is het gelukt.
0: Ja, dat is hartstikke mooi.
2: Nou, dan gaan we nu weer luisteren naar de muziekje.
0: Ja, we gaan zo direct naar de eerste prijs van de gedichtenwedstrijd van de dinsdagavondsalon. Maar we gaan eerst nog even naar muziek luisteren en dan maakt het allemaal wat spannender allemaal.
2: Bellen.
0: Ja, oh, we gaan.

0: Ja, we zijn weer online. Of daar waren we eigenlijk al, hoor, met muziek.
1: Zeker. Maar,
0: we hebben nu, als het goed is, Dick van Welzen aan de telefoon.
2: Dat is goed.
0: Ja, hè? Ja, wat leuk. Dag Dick, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wel heel jammer dat je niet in de studio kon komen.
2: Dat vind ik ook.
0: Ja, want dat had een extra feest nog kunnen zijn. Voor jou, denk ik. Want als ik zo naar de mensen om me heen kijk, die hebben allemaal een vrolijke lach en een glimlach.
2: Die heb
0: maar
2: ik
0: goed.
2: Ook,
0: ja, oh, gelukkig. Ja, nou, we hebben geen camera bij jou in de kamer hangen, dus we kunnen je nog niet zien. Maar we kunnen je in ieder geval horen. En dat is al heel fijn. Ik denk dat we gaan vragen om jou, aan jou om je gedicht als eerste voor te dragen.
1: Ik wil even wat meer weten over Dick. Dick, waar woon je?
0: Ja, dat mag jij vragen.
1: Dick, waar woon je?
2: Ik woon in Gorssel.
1: In Gorssel. En waar ligt dat ongeveer in Nederland?
2: Gorssel ligt tussen Deventer en Zutphen.
1: Oh ja.

0: aan de IJssel. Ja. En misschien ook wel bekend de laatste jaren door het Museum Moor.
1: Ja, daar ga ik volgende week naartoe, dus kan je nagaan.
2: Ja, een heel leuk museum is dat. Ja. Dick, hoe lang schrijf je al gedichten?
0: 15 jaar ongeveer.
2: Dat is al een hele tijd. En hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, eigenlijk ben ik een late roeping wat gedichten betreft. En ik kan dat eigenlijk niet meer helemaal terugvinden. Ik was gefascineerd wel door poëzie. Dat las ik ook wel. Dacht ik van laat ik dat zelf een keer proberen. Ik schrijf graag. En in mijn lang verleden studententijd heb ik ooit geschreven voor een studentencabaret. Dus misschien dat dat een reden is.
2: Dat was toch wel het begin misschien. Want je zegt net ik ben een late dichter. Want mag ik vragen hoe oud je bent?
0: Ik ben 79.
2: Oh,
1: wauw.
2: Ja, dan ben je inderdaad een laadbloeier.
0: Ja,
2: een laadbloeier. Maar goed, niet onverdienstelijk, want we hebben je aan de lijn natuurlijk. Want,
1: en niet voor niks.
2: Nee, zeker niet, want je hebt de allereerste prijs gewonnen van de gedichtenwedstrijd hier.
0: Dat is een mooie verrassing.
2: Ja, van de dinsdagavondslot. Mijn collega wil volgens mij ook nog even iets zeggen, denk ik.
1: Volgens mij, dit is trouwens Ginny, Dick, dus ik ben heel nieuwsgierig. Wij willen heel graag jouw gedicht horen. En daarna gaan wij daar eens een gesprek over met jou aan.
0: Oké.
1: Ja.
0: Moet ik starten nu?
1: Starten.
2: Je mag starten.
0: Oh, oké. Het gedicht heet Incantatie voor één nacht, één adem. Of voor de eeuwigheid. Neem mij niet. Niet in dit uur zonder getal. Niet bij het buigen van de bomen. Niet waar de grond warm blijft van mijn voetstappen. Mijn ogen zijn nog steeds open als spiegels. En spiegels stelen geen schaduwen. Ik roep de namen van de levenden achterstevoren, zodat jij, dood, mij niet hoort. Ik ben de rivier voor het vallen. Ik ben het bloed voor de snede. Ik ben de gedachte voor jij komt en je handen naar mij uitstrekt. Luister. Mijn tong draagt het zout van alle vaders die hun kind terugriepen uit de kaken van de nacht. Ik spreek met hun stem. Hun adem rust in mijn borst. Dood, ik noem je geen vijand. Ik noem je geen meester. Ik noem je helemaal niet, want wat niet genoemd wordt, komt niet binnen. Ik leg een vuur aan in mijn kamer. Ik schenk alle glazen vol. Zie, mijn lijf heeft geen deur vandaag. Mijn ziel is geen land om al te betreden. Mijn lied is niet uitgezongen. Daarom blijf ik. Mijn hart een trommel zonder einde, mijn botten stokken van mijn voorouders. Mijn bloed een rivier die nog geen zee heeft gezien. Ik blijf. Niet als vlees alleen, maar als vonk in de as. Als slaap die weigert te dromen van het niets. En als jij komt, wanneer alles zwijgt, wees dan klein. Wees dan zacht. Als een blad in de herfst. Niet de bijl in de stam. Niet het bijten van de honden. Maar kom vandaag nog niet. Nog niet. De maan moet nog wassen. Mijn geest moet nog sterren tellen. De vogels moeten mijn stem nog leren. Laat de slang zijn vel herhalen. Ik ben hier. Ik ben nu. En ik wend me niet af.
2: Dankjewel, Dick. Ik vond het indrukwekkend.
0: Ja.
2: Want hoe ben je tot de inspiratie gekomen voor dit gedicht? Want het heeft met de dood te maken. Was dat in een periode dat dat dichtbij was?
0: Een oorsprong in de zin van ik ben ook een verzamelaar van archeologiezaken. En incantatieschalen die komen voor in Mesopotamië, Babylon, 2000 jaar geleden. En daar wordt in de binnenkant van een schaal, wordt in ringen, wordt een incantatie geschreven, vaak in het Aramees. En dat is eigenlijk een bezweringsformule. Een toverspreuk tegen demonen, maar ook tegen huiselijk onheil. En ook tegen de dood, om die af te weren. En dat was eigenlijk de oorsprong van het idee.
2: Ja. Ben je zelf bang voor de dood?
0: Wie niet?
2: Nou ja, sommige mensen zijn helemaal niet bang voor de dood. Die vinden het misschien een verlossing. Maar je hebt dus de inspiraties gekomen uit de teksten van in de schalen. Daar is het vandaan gekomen. Ja. Wanneer heb je het gedicht geschreven?
0: Ik denk een half jaar geleden ongeveer.
2: Oh, dat is nog wel kort eigenlijk. Ja. Ja. En schrijf je veel gedichten?
0: Nogal, ja.
2: Ja, het is
0: een van mijn hobby's. Dus, ja.
1: En je hebt alle tijd nu, hè? Ja.
0: En ook al een enige tijd, ja. En dat houdt de mens van de straat, zeg maar even. In ieder geval, ik heb daar plezier in. Ik doe ook wel met de wedstrijden mee. Ik heb festivals georganiseerd. Lid van een dichterscafé enzovoort. Dus het is een belangrijk deel van mijn leven.
2: Ja. Je bent dus echt actief in de dichtwereld.
0: Ja.
2: Ja, het brengt je ook heel veel verbinding natuurlijk. Vooral op deze leeftijd is het best wel eens moeilijk om verbinding te krijgen met je omgeving. En dit is dus een hele mooie, mooie toevoeging in het leven.
0: Zeker als ik iets voor de radio mag voorlezen, ja.
2: Ja, zeker. Ja. Goed, Dick, je hebt de eerste prijs gewonnen met jouw gedicht.
0: Ik ben daar zeer blij mee, ja.
2: Ja, het is je van harte gegund. Het is een mooi gedicht om eens over na te denken ook, als je het zo hoort. Ik heb hier een mooie beker staan. Hij is iets groter dan de andere bekers die we uitgereikt hebben. Uiteindelijk heb jij natuurlijk de eerste prijs geworden. Ik mag aannemen, ik kijk even naar de organisatoren van dit programma. Hij wordt opgestuurd, neem ik aan.
3: Ja, als hij zijn adres even mailt, dan wordt hij opgestuurd.
2: Oké. Okay. Nou, Dick, van harte gefeliciteerd met de eerste prijs van de gedichtenwedstrijd.
0: Nogmaals mijn dank en dank voor de gelegenheid dat ik dit mocht voordragen.
2: Alle eer is aan jou.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Dankjewel en wellicht misschien tot de volgende keer.
3: Nog dat die morgen staan alle gedichten op de site van Radio Lelystad.
2: Oh ja, morgen op radiolelystad.nl. Daar vind je ook het laatste lokale nieuws. Maar ook alle gedichten die voorgedragen zijn in deze wedstrijd. Voor het vijfjarig bestaan van de dinsdagavondsalon.
3: Oké.
2: Okay. Dick, dankjewel. Fijne avond, hè.
0: Insgelijks.
2: Oké, dag, tot kijk. Dag. Nou, dan geef ik hem weer over aan jullie, want het is jullie programma.
3: Ja.
1: Dan ga ik even de ding...
3: Dan zijn we klaar.
1: We gaan...
3: Dan gaan we nog even naar de toekomst kijken.
1: Ja, natuurlijk. En ik wou net...
2: Zal ik wel even die fles champagne opentrekken?
1: Daar gaan we dit eerst voor doen, natuurlijk. Hij
3: We gaan de champagne...
1: Oh my god!
3: De alcoholvrije champagne.
1: Nou, maar het is wel feestelijk. Ja. Of het toetsenbord.
3: Jan is helemaal nat geworden.
4: Moet je even kijken, hoor.
3: Ja, en we gaan een glaasje inschenken.
1: Ja, de chaos is niet...
3: Ga jij glaasjes inschenken? Voor iedereen?
1: Ik ga even wat inschenken.
3: Ginny Smit gaat glaasjes inschenken.
1: Ja, de helft is er al uit, dus je moet ze niet helemaal vol.
3: Ja. Je moet wel even doorgaan met praten.
1: Ja.
3: Weet je wat, heb je een muziekje ertussendoor? Dan gaan we straks afsluiten.

0: is dicht.
1: Gaan we dat nu even afmaken. Zo, we zijn weer terug.
2: Ik heb het in de gaten, want het is weer rood, hè?
1: Ja, wat vond je ervan?
2: Ik vond de totale avond heel geslaagd.
1: Nou, en, wat, ja. En Jan Stappor staat nu...
2: En ik heb genoten van de gedicht op de
1: Het is wel alcoholvrij in champagne, hè?
3: Ja, gelukkig wel, maar er zit wel...
1: Die van jou of van mij?
2: Ja.
1: Ik zou zeggen proost aan iedereen.
3: Ja, proost.
1: Hiep de pip.
2: Hoera!
4: Yeah.
2: Santé. Santé, dat vind ik toch veel beter klinken, hoor. Dan proost. Dus zo,
1: goed.
2: Hè?
1: Wat gaan we volgende week doen?
2: Oh, je bent al naar de toekomst.
4: Jongens, we zitten niet, tot midden in het feest. Ja. En alweer over volgende week.
2: Ja. Nee.
1: Ga jij een liedje zingen dan?
4: Als de liefde niet bestond. Ah, die hebben we eigenlijk al gehoord.
1: Als de liefde
2: niet
1: bestond.
2: Niet meer te doen.
1: Ja, bestaat de liefde eigenlijk wel?
2: Ja hoor. We gaan niet nu nog filosofische vragen stellen. Ja.
1: Nou, we gaan door.
2: Ja.
1: Gaan
2: we gaan door.
1: En
2: de volgende vijf jaar.
1: Met dichters die al geweest zijn. En dichters die we nog krijgen. En misschien is het wel handig om een oproep te doen. Woon je in Flevoland? Of heb je een band met Flevoland? En luister je nu? En schrijf je woordkunst? In elke vorm? Mail dan naar poëzie@mail.com. En ja, dan... bellen we je. Als je je telefoonnummer vermeldt, bellen we je. En dan kom je in het programma. Zo simpel ligt dat.
4: Ja, sowieso zou ik gewoon onze Facebook-site in de gaten houden. We doen regelmatig oproepjes voor nieuwe gedichten. Nou ja, zo hebben we natuurlijk ook Nienke leren kennen. Dat kenden we ook nog niet gedurende die 5 jaar dat we...
1: Nee, Nienke was een nieuwe dichter.
4: Dus,
1: En we hebben ook inmiddels contact met de Kubus. Daar zitten wat woordkunstenaars die in opleiding zijn. En ik heb ze gezegd, misschien kunnen we eens een keer praten... over hoe we iets samen kunnen doen... dat de uitzending op Radio Lelystad een afsluiting is... van een lespakket van hun. Dus daar gaan ze over nadenken.
4: Woordkunstenaars en opleiding. Ik vind het prachtig. Dus,
1: ja, dat kan.
4: Ja, zeker.
1: Natuurlijk, je hebt een hele dichtacademie. En,
2: misschien moet ik dat toch nog eens een keer doen. Hè?
4: Ja, iedereen kan dichten, dat...
1: Kubus leert de mensen rappen bijvoorbeeld en spoken word doen. Dus jongens, en leren is twee dingen. Het is niet alleen het schrijven, maar het is vooral het doen. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Dus het is heel, heel handig om ons aan te bieden en te zeggen... nou, wat wij willen is graag de dop op zeg maar het busje zijn als jullie klaar zijn.
4: De kerst op de taart, het neusje van de zalm.
1: Nee, de afsluiting, ja.
4: De afsluiting,
1: net zoals die kinderen toen. En jullie?
2: Ja, ik vind het heerlijk om hier dus die dinsdagavond salon te doen. Ik geniet er altijd volop van. En ik ben heel blij dat ik dat nog even vol mag houden, hoor.
1: Ja.
2: Ja.
1: En Jan, hoe is de toekomst?
5: Van het dinsdagavondprogramma.
4: Ja.
5: Je zit met een heel team. Als het één persoon is, is dat wel moeilijk te zeggen. Ik hoop dat jullie nog heel lang door kunnen gaan. En jullie hebben allemaal heel veel plezier erin. Dat is het belangrijkste. Ja. Dus je geeft andere mensen plezier met je radioprogramma... maar je hebt er zelf ook nog plezier aan.
1: Ja.
5: Maar ja, dat maakt het leven alleen maar leuk, toch?
2: Ja. En ook dit soort dingen, dat is leuk. En er zijn nog een heleboel andere... mogelijkheden om ook weer de dinsdagavondsalon bekend te maken. Hè? Dus,
5: zeker.
2: Bij Sensation of bij de Dijkdichters. Noem maar op.
5: Ja, het netwerk wordt steeds groter. En je moet ook niet vergeten, Radio Lelystad is natuurlijk onderdeel van de Streekomroep, de Flevolandse Mediastichting.
1: Ja, ja.
5: Dat betekent dat jullie programma ook natuurlijk in de nabije toekomst natuurlijk ook bij de andere gebieden, zoals Zevenholde en Dronten, te horen is.
2: Ja.
5: Dus ook daar krijg je weer... dat kan nu ook al eens, kunnen nu ook al luisteren. Maar...
1: Ja, er zijn al mensen die zich melden wat dat betreft.
5: Ja.
1: Nou, ik zie vooral heel veel in het, zeg maar, samenwerken met anderen, maar dan als aanvulling. Dus niet als invulling, maar als aanvulling. Mensen leren dichten en krijgen dan van ons een podium om dat een keer te doen op de radio. Dan is het veel belangrijker als dat je het in een zaaltje doet waar 5 andere mensen bij zijn. Dat was het.
2: Dat was het, Jules. We hebben het leuk volbracht, denk ik. Mooi volbracht ook.
4: We gaan de champagne opdrinken, denk ik. En dan en we pakken er gewoon nog 5 jaar aan vast. En dan bij ons 10-jarig lustrum, dan verwachten we weer een gedicht.
5: Nou ja, je weet het nooit. We hebben hier ook een radioprogramma wat dit jaar, als het goed is, 25 jaar bestaat.
1: Ja, ja.
5: Nou, zo hebben we al meer radioprogramma's gehad die al zo lang op zender zijn. Dus wat dat betreft, nou ja, ik weet niet of jullie het allemaal nog halen, 25 jaar. Het is een beetje cruw gezegd, maar...
2: Ik wil 140 worden, dus wat dat betreft ga ik nog dan, even door. Ja, ja, toch?
5: Ja, dan is het dan ga je het redden, ja.
1: Bejaardensocia.
5: Nou, jij dank voor jullie inzet de afgelopen 5 jaar. Voor de samenleving in Lelystad. Voor de mensen die er van dichten en van talen houden. Okay. En dank voor jullie aandeel hier bij Radio Lelystad. Namens ons allemaal.
2: En jij dank dat je hier hebt willen komen. En
5: graag gedaan.
2: Op jouw woord.
5: Het was een eer.
2: Toevoegen.
1: En dank aan de dichters die er zijn.
2: Ja, natuurlijk.
1: Wie gaat er afscheid nemen? Dit was het. De dinsdagavondsalon.
4: Klinkt zo definitief.
1: De reishouder zeggen wel te rusten. En tot volgende week.